0: Onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen, met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk.

zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Look everyone, he's coming through the doors.
8: Brilliant! He didn't even open them!
7: He's here!
9: Quick, Rick, do the speech.
10: Hey kids, stop smogging and pay attention to me!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Loop.

Vaste rots van mijn behoud. Dat lied werd aangevraagd door meneer Van der Velde ter herinnering aan mevrouw Van der Velde, die vandaag een jaar geleden is overleden.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta en Omroep Rogaland. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 19 juli 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de baptistengemeente Appingedam. En daarin is de spreker Teun van der Leer. Ik begon met het lied Vat Mijn Hand en het werd uitgevoerd door de Christelijk Mannenkoor Eilandus onder leiding van Geurt Souwman. En dat kwam van de cd Heer, U bent mijn leven. Van diezelfde cd Heer, U bent mijn leven zingt het koor nu voor u Gebed voor mijn kinderen.

Ook het volgende lied komt van de CD Heer, u bent mijn leven, van het christelijk mannenkoor Islanders. Vertrouwen zingen ze nu.

Het laatste lied voor de kerkdienst draai ik voor u een lied. Er is een God die hoort. En dat wordt uitgevoerd door de Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo. En daarna gaan we de kerkdienst starten. En deze gaat duren tot aan 11 uur ongeveer. En daarom neem ik nu alvast weer afscheid van u. Volgende week dan zijn we er weer. En daar komt de kerkdienst vanuit de NGK Appingedam. Maar we gaan eerst nog luisteren naar Er is een God die hoort.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt dan vanuit de baptistengemeente Appingedam, waarin de spreker is Teun van der Leer. Dat gaan we doen met een fantasie van kinderliedjes. Kijk eens om je heen. En dat wordt gevoerd door het ensemble Sonore met van de cd Mijn Anker en Rots.

0: Het is 9:30. We gaan over naar de Baptiste Gemeente Appingedam voor de kerkdienst van vandaag. En de spreker in deze dienst is Teun van der Leer. Wij wensen u een fijne dienst toe.
1: Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst van de Baptiste Gemeente Appingedam. Ook een welkom aan onze kijkers via de stream. We gaan vanmorgen lekker actief beginnen. Dus ik stel voor dat u er alvast bij gaat staan. Want daar bij de rivier, daar gaan je voeten dansen. Dat kan niet anders, want het is Gods rivier.

0: Een hele goede morgen. U bent vanochtend welkom geheten bij de deur. U bent welkom geheten door Saskia en ik mag u ook welkom heten namens de Baptistengemeente Appingedam. Mooi dat jullie er zijn. Ook de mensen die meekijken op de stream, van harte welkom. Nog een welkom, Teun van der Leer. Welkom en God zegen bij het brengen van zijn woord. Ik heb een paar korte mededelingen. En dat begint iets wat ik nog even onder de aandacht wil brengen is de zomerkring. Ik wist niet van het bestaan, maar ik vind hem eigenlijk heel, heel erg tof. Voor heel veel mensen is de zomervakantie een periode van rust en even niet. Maar voor sommige mensen kan de zomerperiode ook heel lang zijn dat je niet in de gemeente terecht kunt of dat je niet naar een kring kunt gaan. En daar hebben we iets op bedacht en dat is een zomerkring. Nou, hoe mooi is dat? Tot en met 11 augustus, dus dat is een dikke maand. Elke dinsdag in het Open Venster. Heel veel mensen vanuit de gemeente zullen een avond voorbereiden. Tenminste, dat was het idee, geloof ik. Dus je kunt dan elke dinsdagavond de zomerperiode hier terecht. Nou, hoe mooi is dat? Dat is dat. Volgens mij heb ik niet meer mededelingen. Ik wil wel graag voorgaan in gebed in deze dienst opdragen bij God. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we hier mogen zijn. En dank u wel dat u hier bent, Heer. En dat we samen zo een dienst mogen hebben. En ik wil u vragen, Heer, wilt u door de rijen gaan? En wilt u onze harten openen en aanraken, Heer? Wilt u ons zo vullen deze morgen, Heer? Wilt u ook zijn bij het kinderwerk? En ja, dat daar ook uw naam mag klinken, Heer. Heer, we leggen het zo in uw hand en we vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Mooie morgen.
1: En dan gaan wij met de kinderen, voordat jullie na de zondagschool mogen zingen, mijn favoriete kinderlied. Ik vind dat zo leuk om die af en toe even te zingen. Wie weet toevallig wat mijn favoriete kinderlied is? Van A tot Z, ja. Ja, dus we gaan er met elkaar zingen. Van A tot Z, het zegt zoveel moois over wie God is. En dat gun ik jullie gewoon. Dat jullie allemaal mogen leren hoe mooi God is. Dus zingen jullie gewoon echt heel hard met ons mee?

Dan gaan wij verder met zingen. Er is nog één iemand die het er niet helemaal mee eens is. En tijdens het volgende lied gaan we ook de collecte houden. Dus als u de gemeente ook wilt ondersteunen financieel, dan kan dat door de collecte in de zak of via de QR-code of de app. En dan kunt u zo onze gemeente ondersteunen. Wij gaan met elkaar zingen. Heel mijn hart roept, dit is mijn bevrijder. Heel mijn leven is u toegewijd. En als de collectezak voorbij is, wil ik u ook uitnodigen, indien mogelijk, om erbij te gaan staan.

Er gebeuren mooie dingen in de gemeente. We weten dat wij volgelingen van de Heer Jezus zijn. En een van de dingen die staat in Markus 16 is: deze dingen zullen de gelovigen volgen. En een van de dingen is daarbij dat staat: op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. We hebben een poosje geleden, op 17 mei om precies te zijn, een preek gehad van Henk Veldman. En degene die dit moeilijk onderwerp vinden, wil ik vragen om die preek gewoon nog eens een keertje te bekijken. En ik ga er in juli nog een keer over spreken, over genezing zelf. Maar daar gaat het over van waarom geneest de een wel en de ander niet. Want wat wij doen is, als er iemand bij ons komt die ziek is, dan bidden we daarmee. En we zien bijzondere verhoringen. En ik wil Dieneke vragen om naar voren te komen, om daar van te vertellen wat God heeft gedaan in haar leven.

0: Goedemorgen allemaal. Ik vind het echt heel moeilijk om, om dit te gaan doen. Want ik weet dat er heel veel mensen ook heel veel pijn hebben, ziek zijn en ook alle dagen bidden om genezing. Daarom vind ik het gewoon echt heel moeilijk om het te doen, want ik heb andere ervaringen. Maar ik wil het toch met jullie delen hoe dit allemaal gegaan is. Ik ben al heel lang ziek. Ik heb een auto-immuunziekte. Dat betekent dat mijn lichaam maakt overal antistoffen op. Wat ik eet, wat ik inadem, geuren. En dat levert heel veel problemen op en vooral pijn. Heel veel pijn. Dat het soms niet uit te houden is. Dan gebruik ik paracetamol heel creatief. Wat niet altijd de bedoeling is, ook weer slecht is. Maar dat wil dan nog wel even helpen als we naar de kerk gaan. Dan denk ik, nou ja, toch maar even wat extra. Maar de pijnen bleven. Niets ging over. En toen, ik ben behandeld in het UMCG. Elke week een spuit halen. En ook dat hielp niet. Het werd wel ietsje beter, maar de pijnen bleven. Toen gingen we naar de Stadskerk, 10 jaar geleden. En daar werd telkens tegen mij gezegd, jij moet ziekenzalving aanvragen. Ja, en hoe dicht ik ook bij de Heer leef, dat deed ik dus niet. Ik dacht, ja, wij bidden ook. Is dat dan niet genoeg? En op een gegeven moment, er hoort ook slapeloosheid bij, dus ik sliep niet meer. En omke maar bidden. Op de duur kregen we ruzie, want ik zei, nou moet je ophouden met bidden, want God luistert niet. En toen kwamen we hier. En op een of andere manier voelde ik steeds meer, ja, dat ik ziekenzalving aan moest gaan vragen. Maar nog steeds een beetje ongelovig en niet doen. En ja, toen kwam dat hele gebeuren met mijn hart. 4 keer naar het ziekenhuis gebracht met ambulance, sirenes erop. En de eerste keer ben ik gedotterd, kreeg ik 2 stents. En leek goed. En daarna kwam er een scheur in de kransslagader. Dat was heel, heel kritiek. En beide keren heeft God ons gebed verhoord dat ik nog mocht blijven leven. Ik was helemaal bereid, ik was er ook klaar voor. Ik wou graag naar Jezus, maar ik wou ook heel graag bij Omke blijven. En God heeft dat verhoord. Dat is een wonder, want als je een scheur in de kransslagader krijgt, dan overleef je het niet. Daar waren de artsen ook heel duidelijk in. Daarna nog 2 keer een hartinfarct gehad. Maar die kon met medicijnen behandeld worden. En ja, God heeft zoveel wonderen gedaan in mijn leven. Maar ik moest medicijnen slikken. En daar ging het fout. Door mijn ziekte ging ik heel veel antistoffen maken en de pijn was niet meer te harden. Ik kon op een gegeven moment alleen maar huilen. Dan vallen alle functies uit. De nieren doen het niet meer, de darmen doen het niet meer. En het was niet meer te doen. Dus hadden we wij moeten stoppen met die medicijnen. Dan is het ziekte al erg genoeg. Maar niet durven, hè. Ondanks dat God zoveel wonderen had gedaan in mijn leven, deed ik het niet. Toch nog maar doen. We baden ervoor, hè, samen. En
1: ja, het was een hele moeilijke beslissing op dat moment. Want je wil graag Dineke houden. En op alle mogelijke manieren wil je dat dan inderdaad bewerkstelligen. Maar ik zag ook wel, als ik s'avonds thuis kwam, dat ze enorm depressief, verdrietig en ze was helemaal over de rooi, zeg maar. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op jezelf dan op dat moment. En we hebben er een aantal dagen over gesproken van, wat gaan we hier nou doen? Waar kiezen we voor? Voor zover wij kunnen kiezen. Want je slikt medicijnen om in de toekomst te kunnen blijven leven. Maar op dat moment dat je het slikt, dan heb je eigenlijk geen leven. Want dan voel je je zo hartstikke ziek. Dat is verschrikkelijk. En wij hebben samen uiteindelijk besloten dat wij hebben gewoon de stap gedaan dat Dineke is gestopt met de medicijnen. En
0: dat kan ik wel weer. Het lukt zo weer. Ja, toen ik stopte met medicijnen werd mijn geloof natuurlijk wel op de proef gesteld. Van, zou God het echt doen? Dat ik zonder medicijnen ook verder kan. Maar waar ik zelf ook altijd wel mee bezig ben, God heeft heel veel in de natuur, in planten gelegd. En ik had er al wel vaak, heel vaak naar gekeken, onze oudste dochter ook. En die stuurde mij wat artikelen en die zegt, maar deze middelen werken ook heel goed voor je hart en de bloeddruk en nou, voor al die toestand. En ja, ik zei tegen oomke, zal ik dat kopen? Zullen we dat proberen? En ja, toch dat gedaan. En, maar oh, dat ongeloof, hè, toch stiekem, maar hou één pilletje erbij doen, want stel je voor. En dat vind ik achteraf zo erg. God had al zoveel wonderen gedaan dat ik nog leef na een scheur en een kransslag had. Dat is gewoon heel bijzonder. Totdat ik in de kerk zat met een preek en dat ging even zo terloops over ziekenzalving. En toen dacht ik, ja, nu moet ik dat gaan doen. Ziekenzalving. We hebben het aangevraagd bij Henk. En Henk en Bram zijn bij ons thuis geweest en we hebben de ziekenzalving gekregen. Op dat moment ben ik helemaal gestopt met al die medicijnen. Ik heb ze bij elkaar gezocht en weggedaan. Kon ik ook niet weer eentje pakken. Er gebeurde niks. Helemaal niks. En het was op een gegeven moment vrijdag. En onze oudste kleinzoon die had een optreden in het theater en daar wilden we heel graag naartoe. Hij had de hoofdrol, ja, opa en oma moesten ook komen. Maar ik had zoveel pijn, ik dacht, dat wordt hem niet. Maar toch maar heen. Nou, gelukkig hadden ze goede stoelen daar in dat theater. En ik kon daar wel goed zitten. Met heel veel pijn. Nou, en ineens was de pijn weg. Ik heb geen pijn meer. Tot op heden. Dus God is groot. Dus nou is je elke dag wel weer dat je denkt van, ik hoop dat het, mijn geloof is nog niet zo groot dat ik denk, nou is het helemaal klaar, maar ik hoop dat het niet meer terugkomt. En ja, alles bij elkaar. Mijn auto-immuunziekte is niet genezen. Dus iemand zei al, oh, dan moet je gewoon weer een keer ziekenzalving doen. En ik denk, ja, dat is misschien wel een optie, want de auto-immuunziekte is er nog steeds. Alles wat ik in mijn mond steek, dat geeft antistoffen. Dus dat is gewoon echt heel erg lastig.
1: Maar ja, dan komt de stap natuurlijk. Je hebt zelf wel een beslissing genomen. Maar dan moet je eerst naar de huisarts. En dan krijg je die druk natuurlijk. Van ja, dat kun je nu wel zeggen. Ik stop daarmee, maar kun je dat wel waarmaken? En wij hebben toen ook uitgelegd dat we kiezen voor kwaliteit van leven en niet meer voor het rekken of kwantiteit van leven. Dus onze huisarts uiteindelijk, die ging ermee akkoord dat Dineke toch met regelmaat daar langs mag gaan voor controle. Dus die afspraak hebben we gemaakt, daar wil hij graag aan meewerken. En een week later, dat was vorige week, of deze week geloof ik, toen zijn we naar het ziekenhuis geweest. Inderdaad, dan moesten wij de cardioloog vertellen van ja, Dineke is helemaal gestopt. In eerste instantie hebben we dat voorzichtig gebracht, maar toen ze hoorden dat ze helemaal gestopt was, toen het was al viel. Inderdaad, ineens zo stil. En ze moest even zichzelf herpakken, zeg maar. Van ja, ja. En toen werd ook heel duidelijk gezegd, weet je wat de consequenties zijn? Ja, dat hebben wij overwogen. En dat is een heel moeilijke beslissing. Ik wil Dineke heel graag houden, maar niet ten koste van alles. Nee, echt niet.
0: Dus wij weten, dit eerste jaar blijf ik gewoon vol risico. Het kan zomaar afgelopen zijn. Dus dat is, ja, dat is best wel moeilijk. Maar ik weet wel, mijn leven is de hand van de Heer. Hij heeft de afgelopen periode zoveel laten zien. Als het zover is, ben ik bereid. Maar ik hoop van harte dat ik een poosje mag blijven. Dat heet geen grappen, God. Dat gaat over iemand die heel veel heeft meegemaakt. Die had de ziekte van Parkinson. En die is ook ernstig ziek. Ik kan hier heel veel, als jullie denken van, hey, ik wil er wel meer over lezen. Dit past heel erg bij mij. Ik heb dan een auto-immuunziekte en zij heeft Parkinson. We hebben allebei reuma, spierreuma. Zij heeft ook borstkanker gehad, ik ook 2 keer. En heel veel dingen lijken op elkaar, maar ook de worsteling. En ik kan dit boekje echt aanbevelen om te kijken hoe moeilijk het is. Ook als je genezen bent. Hoe de reacties zijn van mensen. En nou, ik kan dit boekje aanbevelen. Het heet Geen Grappen, God. Waar is Dat is Corlien Doodkorte. Corlien Doodkorte.
2: Mooi, Dieneke. Dank je wel dat je het met ons wilde delen. En, ik begrijp je terughoudendheid. Maar het is juist mooi om ook te delen dat God echt geneest. En God is soeverein. En misschien zit je hier en denk je, ja, maar mij niet. Laten we het gewoon bij God brengen. Laten we het gewoon aan God overlaten, want het is aan God. En we mogen blij zijn met Dieneke. En we mogen bidden met degene die nog ziek zijn. En ik wil u daar graag in voorgaan. Vader in de hemel, wat een wonder. Dank u wel. U bent nog steeds een God van wonderen. Want u verandert niet. U bent de God die u was. En u zult altijd de God zijn die u bent. Heer, zo mogen we ons leven aan u toevertrouwen. We mogen dankbaar zijn en ons verheugen met Dieneke en haar man, Heer, dat ze genezing heeft ontvangen. Maar Heer, ze is er nog niet. We willen haar in uw hand blijven leggen. En we willen blijven bidden dat u om dit echtpaar heen blijft staan, Heer. En dat u Dieneke nog een poosje bewaart, dat ze hier nog mag zijn. Voor haar man en haar kinderen en haar kleinkinderen. En Heer, zo willen we u ook bidden voor mensen die nog worstelen met ziek zijn. En die zeggen, ja, maar ik heb ook zo vaak gebeden. En ik word niet genezen. Heer, dan bid ik dat u uw hand op deze mensen legt, Heer. Dat u uw aanwezigheid laat ervaren bij deze mensen. En Heer, soms begrijpen wij het niet. Maar dan mogen we zeggen, onze God is een goede God. Onze God is een heilige God. Onze God is soeverein. En wat er ook gebeurt in dit leven, u bent erbij. En daarvoor wil ik u danken, Heer. En ik wil genezing uitspreken over al die mensen die het zo nodig hebben. Want we hebben net gezien en gehoord, u geneest nog steeds. En daar houden we ons aan vast. In Jezus' naam. Amen. En dan gaan we met elkaar zingen over de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Want dat is de waarheid. Dat is wie God is.

0: 2 Raquel.
1: Goedemorgen gemeente. Het is even geleden, ik heb het even nagekeken, in 2006 preek ik hier voor het eerst en in 2011 voor het laatst. Maar dat laatste is niet waar, want ik ben er nu weer. Maar in elk geval, het is even geleden, het was in een ander gebouw, ook herinner ik mij. Maar het is eigenlijk een beetje Henk's schuld. Ik ben docent aan ons baptistenseminarium en Henk volgde 2 jaar terug een nascholingscursus en toen kregen we mooi contact met elkaar en toen nodigde hij me uit om een keer te komen spreken. En het duurde even, want het was niet gelijk mogelijk. Maar fijn om vanmorgen weer een keer in jullie midden te zijn. En wat mij opviel trouwens, bij ons in het dorp, daar hingen allerlei vlaggen van de week met schooltassen eraan. Zijn hier ook mensen geslaagd van de week? Toch wel, gefeliciteerd. En ik weet niet of je al weet wat je wil gaan doen hierna. Ja? Oké. Ga je theologie studeren? Nee, geeft niet hoor. Maar ik wou wel even zeggen, als er mensen zijn die interesse hebben, dan hoef je niet eens net van de middelbare school te komen. We hebben ook veel zij-instromers of mensen die op latere leeftijd denken, ik voel mij toch gedrongen, geroepen om daar iets mee te doen. Schiet me dan gerust eventjes aan. En voor alle mensen die al studeren op een hbo-opleiding of een wo-opleiding en die richting hun derde jaar gaan, wij hebben in Amsterdam een zogenaamde minor. Mensen die een studie volgen weten wel wat dat is in het derde jaar. Missionair leiderschap. Dan kun je een half jaar bij ons je verdiepen in theologie. En die punten die neem je mee naar je eigen opleiding. Dus dat is eigenlijk prachtig. Dat is altijd van september tot half februari. Als je daar interesse in hebt, schiet me dan ook even aan. Tot zover de commercials. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over een heel indringend verhaal in Johannes 4. Een ontmoeting van de Heer Jezus met een vrouw bij een put.

En dan lezen we dit. Toen Jezus hoorde dat de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens zelf niet, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea in het noorden. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur, dat is op het heetst van de dag. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven. Als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en hij zou u levend water geven. Maar hier zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, ieder die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik hem geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet aanbidden vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het. Degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. We hebben 4 evangeliën.
En dat is een enorme rijkdom. Ik bedoel, hoe zou je in één verhaal alles over Jezus kunnen vertellen? Het lukt ze zelfs niet met z'n vieren. Maar ze doen hun best. En elke evangelist doet dat met een zeker perspectief. Kiest voor een bepaalde indeling, waardoor we bij alle vier toch een soort ander portret van de Heer Jezus krijgen. Matthäus bijvoorbeeld, en dan moet je even kijken naar het slot van zijn evangelie, waarin hij praat over dat we uit moeten gaan en de volken tot leerlingen maken om hen te leren onderhouden al wat hij bevolen heeft. Als je dat leest, denk je, oh ja, daarom heeft hij zijn evangelie zo geschreven. Want als je dan terugkijkt, dan is het evangelie van Matthäus zo opgebouwd dat er 5 keer een uitgebreide onderwijsreden van de Heer Jezus in is opgenomen. Dus als je aan het eind zegt, jullie moeten de leerlingen leren onderhouden al wat ik jullie... Dan zegt Matthäus eigenlijk, nou, dat heb ik al netjes voor jullie gerubriceerd. Gebruik mijn evangelie er maar voor. Dat evangelie is geschreven vanuit het oogpunt van, hoe word ik een betere leerling van Jezus? Johannes verraadt ook een beetje aan het eind van zijn evangelie met welke intentie hij het geschreven heeft. Dan zegt hij in hoofdstuk 20, vers 31, Jezus heeft nog veel meer gedaan, wat ik allemaal niet kan vertellen. Hij zegt zelfs, de boeken van de wereld zouden het niet kunnen bevatten, kun je nagaan. Maar deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Zoon van God is en opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Daarom heb ik dit evangelie geschreven. Dus zo moet je het ook als het ware lezen. Alles wat je hierin tegenkomt, daarin is het eigenlijk de vraag, hey, wat leert mij dit over Jezus en hoe kan ik door dit verhaal of door deze woorden leven ontvangen in zijn naam? En hij heeft het heel mooi opgebouwd, jullie weten dat inmiddels, want Henk heeft daar een serie preken over gehouden, begrijp ik, door die 7 ik ben woorden, door zijn evangelie heen op te nemen, die allemaal iets vertellen over wie Jezus is. En Johannes heeft ook 7 tekenen. Heeft niet heel veel wonderen en tekenen. Hij heeft precies 7 geselecteerd om aan de hand daarvan, in combinatie met die ik ben woorden, nou, dat hele portret van de Heer Jezus te schetsen. En dit is een onderdeel ervan. En daarom mag je Johannes 4 ook lezen als een openbaringsverhaal. Een verhaal dat iets onthult van wie wij zijn en wat wij nodig hebben. Maar vooral ook van wie Jezus Christus is en wat hij ons te geven heeft. En hier in dit verhaal zien we hoe hij grenzen overgaat om mensen te vinden en te vullen. Want laten we eerlijk zijn, het klopt niet hoor wat hier staat. Klopt iets niet in de Bijbel. Nee, er staat, hij moest door Samaria gaan. Dat is helemaal niet waar. Je kunt ook best anders reizen. Sterker nog, de meeste Joden gingen nooit door Samaria. Je hebt al gezien, hè? Dat clasht een beetje. Dus als je dan van Judea naar Galilea ging, dan stak je gewoon in Judea de Jordaan over. Ging je via het overjordaanse buiten Samaria om, dan stak je weer de rivier over en dan was je in Galilea. Je moest helemaal niet. Het is interessant dat Johannes schrijft, hij moest door Samaria gaan. Dat was geen geografische noodzakelijkheid. Dat was een geestelijke noodzakelijkheid. Dat had te maken met zijn roeping en met wie hij is. Daarom ging hij maar liefst 4 grenzen over. Een geografische, een culturele, een hiërarchische en een religieuze. En als je dan... Johannes vertelt zijn verhalen vrij uitgebreid, hè? Dus hij neemt ons als het ware mee in dat verhaal. Als je dan een beetje de lijn van het verhaal volgt, dan zie je 3 dingen. Jezus vraagt om water. Jezus geeft levend water. Jezus is het levende water. En in feite is dat de onthulling, de openbaring van dit verhaal. En onthoud vooral deze zin. Jezus is wat wij nodig hebben. Dat is eigenlijk de boodschap in 1 zin. En wat hebben we dan nodig? Dat onze dorst gelest wordt. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik hem geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Geef mij dat water. Geef mij zo'n bron van binnen, die ik altijd bij me heb. En die mijn dorst lest en die verzadigt. En is dat niet ons bestaan ten voeten uit? Dat we nooit verzadigd raken. Dat we altijd weer dorst krijgen. Een paar jaar geleden schreef Esther van Venema, een psychiater, een boek. Waarin ze, het is heel interessant wat ze daarin doet. Het heet Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg? Dat is de vraag van het boek. En daar geeft ze een soort diagnose van onze samenleving aan de hand van wat zij tegenkomt in haar spreekkamer. En voor haar is dat meer en meer de leegte. Dat mensen zoeken om hun eigen leegte te vullen, geen verbinding meer ervaren, geen innerlijke bronnen meer hebben die ze aan kunnen.

meebeleven. Je wilt alles meemaken. Er staat over psychiaters gesproken in de Volkskrant die ik lees. Staat elke dag een cartoontje van een psychiater. Zijn naam ontschiet me nu even. Maar er stond een keer één. Dan komt er een man die loopt de spreekkamer binnen. En die brult. Ik wil alles. En ik wil het nu. En dan op het volgende plaatje zie je met zijn hoofd naar beneden weglopen. In zichzelf mompelend. Volgende week misschien een heel klein beetje. Dat heeft hij dan geleerd. Dat hij dat niet zomaar vragen kan. Maar dat is wel tekenend voor de wereld waarin wij leven. Een enorme dorst hebben wij mensen naar erkenning, aanvaarding, onvoorwaardelijke liefde. En hoe en waar vinden we dat? Dat is ook de vraag van dit verhaal. Waar komt dat water dan vandaan? Waar vandaan, zegt die vrouw tegen Jezus. En Jezus maakt daar heel duidelijk, nou dat komt niet uit jezelf. Dat komt van buiten. Dat komt van boven. Het moet je geschonken worden door degene die uit de hemel is neergedaald. Waar vandaan? Daar vandaan. De vraag is alleen, willen en kunnen wij het ook ontvangen? Want dat blijkt ook hier in dit verhaal niet vanzelf te gaan. Ook dat is een reden waarom Johannes best veel woorden nodig heeft. Behalve dat er afgerekend moet worden met een aantal misverstanden. Hè, ook haar verbazing, ik ben een vrouw. Als man spreek je een vrouw niet zomaar aan in het publiek als je elkaar niet kent. Bovendien ben ik een Samaritaanse vrouw, jij bent een Jood, dus twee keer mis. En die put is zo diep, dus wat praat je over dat je mij water kunt geven? Nog zo'n misverstand. En dan, een beetje als afleidingsmanoeuvre, waar moeten we aan bidden? En Jezus is wel interessant, hij gaat wel genadig daarop in. Hè? Die vrouw kiest even een zijweggetje, want het komt er dichtbij. En de heer Jezus pakt dat over. Maar uiteindelijk moet er afgerekend worden met onze verkeerde keuzes. Met onze surrogaatoplossingen. Met ons zelfbedrog. Met onze zonde. Geef mij dat water, Heer. Ga je man eens roepen. Auw. Tot nog toe zou je kunnen zeggen, was het verhaal nog wat vrijblijvend. Het kon nog alle kanten uit. Maar nu treft Jezus haar achter haar panzer. Raakt hij haar in haar hart. In die wonde plek. Je man. En hier wordt het heel spannend. Dat is eigenlijk de spanning die er altijd is als wij geraakt worden. Als het dichtbij komt. Als iemand de vinger op de zere plek legt in jouw leven. Je hebt toch altijd eerst de neiging om terug te deinzen. Of opzij te stappen. Of van onderwerp te veranderen. Als het te persoonlijk wordt. En wat doe je dan? Als jou die vraag gesteld wordt, ook vanmorgen, hoe zit het dan met jouw leven? Die twee grote vragen die God al stelt aan het begin van de mensengeschiedenis en die steeds weer terugkeren. Adam, waar ben je? En waar is je broeder? Waar ben je ten opzichte van de Heere God? Waar ben je ten opzichte van je naaste? En dan hebben we niet altijd een goed verhaal. Dat soort vragen. Wat doe je dan? Sluit je dan af? Of sta je er voor open? En je kunt je voorstellen dat op dat moment toen Jezus die vraag stelde, op dat kritieke moment dat er een stilte viel. Zal ze weglopen? Zal ze het gesprek abrupt beëindigen? Zal ze kwaad worden? Ik heb geen man. En zonder misschien dat ze het zelf doorheeft, spreekt ze de waarheid. Die korte, afschuwelijke waarheid. En Jezus zegt, je hebt gelijk. Dan moeten we wel even opletten, want wij vullen dat vrij snel in, hè?

Die vrouw 5 mannen gehad en nu is een slet. Een overspelige. Een zondige vrouw. Interessant is dat het verhaal dat niet zegt. Dat eigenlijk in het midden laat. En dan moet je ook even goed aan die tijd denken. Vrouwen konden eigenlijk niet hun man verlaten. Dat was niet toegestaan en het was sociaal en economisch ook eigenlijk onmogelijk. Want je was sociaal en economisch afhankelijk van je man. Dus voordat je denkt, oh, die vrouw is van het ene bed in het andere gestapt, zou het ook heel goed kunnen dat ze 5 keer is weggezonden. Dat mochten mannen namelijk wel. Hè. Mannen mochten hun vrouw wegsturen. Zelfs als de eten aangebrand was, was al genoeg reden om je vrouw weg te sturen. Heel andere verhoudingen praat je dan over. Het kan dus ook zijn dat we praten over een vrouw. Sommige mannen kijken nu naar hun vrouw. Het was vroeger, hè? Dus niet bijbels. Nee, maar even serieus. Het kan dus ook zijn dat we hier te maken hebben met iemand die 5 keer is afgewezen. 5 keer vernederd. 5 keer gekwetst. Nogmaals, ik sluit niet uit dat er ook sprake is van schuld, maar er is zeker ook sprake van trauma. Maar waar het om gaat is dit. Wat Jezus hier duidelijk maakt is wie dat levende water wil hebben, waardoor je geen dorst meer hebt, waardoor je je onbehagen kwijtraakt en echte vervulling vindt. Wie de geest van God wil hebben als een springende fontein, zoals hier aan de overkant, waar zag ik het toen ik aankwam fietsen of daar? Ja. Als een springende fontein in zijn of haar binnenste. Die moet komen met zijn man of met haar vrouw of zijn 5 mannen of haar 5 vrouwen. Met zijn hele hebben en houden, met zijn verleden, met zijn pijn, met je zonde, met je schuld, met je zonde en je wonden en je bonden, zoals we dat zo mooi zeggen in het gebedspastoraat. Zonden kunnen ons dwars zitten. Wonden kunnen ons verwonden, hebben heling nodig. En bonden gaat dan over gebondenheden, verslavingen. En hier zitten mensen die worstelen met bepaalde zonden, waar ze niet van afkomen. En hier zitten mensen die getraumatiseerd zijn door wonden die nog geheeld moeten worden. En hier zitten mensen die gebonden zijn aan verslavingen, verkeerde gewoonten, en die bevrijding nodig hebben. En dan zie je het gebeuren in dat verhaal. Dan zie je het gebeuren. Langzaam, dan komen eerst die afleidingsmanoeuvres, waar ik het net over had. Maar al pratend zie je haar warm worden. Zie je haar toch dichterbij komen. Zie je het begrip groeien. Totdat ze zich brandt in de goede zin van het woord aan de waarheid. Eerst zegt ze, oh, u bent een profeet. Nou, dan kan ik wat vragen over aanbidding. En dan begint ze over de Messias. Ze durft nog niet te vragen, bent u soms de Messias? Maar er is een vaag vermoeden. Er is iets wat nog boven elke profeet uitgaat. De Messias. Als die nou eens zou komen. En dan spreekt Jezus in dit verhaal zijn laatste en beslissende woord. Ik ben. Ego eimi. Ik ben het. Degene die met u spreekt. En daar citeert hij eigenlijk, dat zal Henk ongetwijfeld verteld hebben, dat is natuurlijk ook in al die ik ben woorden, de naam van God. Zoals hij die geopenbaard heeft aan Mozes. Ik ben die ik ben. En mensen, dat is het grote verschil tussen de Heere God en ons. Hij is wie hij is. 100%, 1-op-1. Daar zit geen ruimte tussen. Je weet precies waar je aan toe bent als je met hem te maken krijgt. Maar wij zijn nooit helemaal wie we zijn. En daarin ligt ons trauma, ons onvermogen, onze schuld. Wij lopen weg voor onszelf,
Van onze onmacht om lief te hebben of lief gehad te worden. We houden liever de schijn op of we verstoppen ons als Adam en Eva. Die oermenselijke gewoonte om vijgenbladeren te verzamelen. Om maskers op te zetten. Om te doen of je iemand anders bent dan je werkelijk bent. Want stel je toch voor dat ze erachter komen wie ik echt ben. En dat kunnen we bij elkaar best lang volhouden. We kunnen naar elkaar toe de schijn ook best lang ophouden. Maar wie Jezus ontmoet, die wordt ontdekt aan zijn zonden, zijn wonden, zijn bonden. Bij Jezus gaan de maskers af. Ze vallen af. Ze hebben geen functie meer. Maar dat is ook goed. Ik bedoel, dat is eng. En dat is spannend. Maar dat is ook goed nieuws. Want bonden bij hem kunnen worden verbroken. Wonden bij hem kunnen worden geheeld. Zonde bij hem, daar kan mee worden afgerekend. En dat is ook noodzakelijk. Zonde is afschuwelijk. De Bijbel is er tegen, wist je dat? Heere God... Je kent die anekdote wel, hè, van die jongen die mee moest naar de kerk en die dan onder de koffie thuis altijd even werd gecheckt of die opgelet had. Hoe was vanmorgen in de kerk? Ja, fijn. Wat zei de dominee? Waar preekte de dominee over? Ja, over de zonde. Wat zei hij ervan? Hij was er tegen. Ja, dat is wel belangrijk om te onthouden. De Heere God is er tegen. En weet je, hij is er zo tegen dat Jezus zijn meest extreme uitspraken doet in verband met zonde. Dan zegt hij, als je hand je tot zonde verleidt, afhakken. Als je voet je tot zonde verleidt, afhouden. Als je oog je tot zonde verleidt, uitrukken. En ik weet niet hoe het hier is in de gemeente, maar veel baptisten, van oud zeker, maar ook tegenwoordig nog wel, die zeggen, ja, de Bijbel moet je wel serieus nemen, hoor. Als woord van God. Eigenlijk zijn ook veel mensen die zeggen, je moet het wel letterlijk nemen. Ken jij iemand die dat letterlijk heeft genomen? En zou Jezus dat ook letterlijk bedoelen? Ik denk ook van niet. Ik zal het me eerlijk bekennen. Wij leren studenten aan het seminarium ook. Je moet de Bijbel niet altijd letterlijk nemen. Je moet hem in zijn context lezen. Nou, daar kan ik hele verhalen over houden. Maar in dit geval denk ik. Misschien bedoelt Jezus wel te zeggen. Jongens, zonde is zo erg. Dat je nog beter letterlijk dat kunt doen dan ermee doorgaan. Want het verminkt je, het verwoest je en het verblindt je. Dat is wat zonde doet. En het ziekt door in je leven. Dus als een zonde in je voet zit, om zo te zeggen, kun je hem inderdaad beter afhakken voordat het in je hele lijf komt te zitten. Misschien een beetje apart om te zeggen, maar ik moet daar nu aan denken. Ik heb mijn voet ooit eraf laten halen. Ik kan wel even laten zien, ik heb hier een prothese. Dus dat is kunst. En dit is geen voet, dit is een kunstvoet. En dan denk je, waarom heb je dat gedaan? Want ik heb toestemming gegeven aan de arts. Hè? Ik was zelfs blij dat hij het ging doen. En toen moest ik nog 3 weken wachten. En dat vond ik zelfs irritant. En dat hiermee te maken, er zat een eigrote tumor in mijn voet. Die buitengewoon kwaadaardig was. En de arts zei, ik heb maar 1 optie. Je voet moet eraf. En weet je, ik bedenk nu, dat is wat zonde doet. Als je zonde laat zitten, dan woekert die voort. En het begint met dat die je gehandicapt maakt. Want dat valt wel mee hoor, je ziet me hier lekker lopen en springen. Maar uiteindelijk je leven verwoest. Dat is wat zonde doet. Maar dan gaat het goede nieuws, want ik zei het is goed nieuws, hè, want Jezus kan bonden verbreken, hij kan wonden helen, hij kan zonden genezen, hij kan je helpen ermee af te rekenen. Maar het goede nieuws van het evangelie gaat nog verder. Ik zei u al, het is een openbaringsverhaal. We worden ontdekt aan onszelf, ontmaskerd. Maar we mogen ook ontdekken wie de Heer is. En wat ontdekken we in dit verhaal? Als God je ontmaskert, is de Messias in de buurt.
Als God je ontmaskert, is de Messias in de buurt. Er is iemand die alles van mij weet, zegt die vrouw. Als dat zo fijn is, ik zou nu graag iemand hebben die alles van mij weet. Maar zij brengt het als goed nieuws en dan zegt ze, zou dat niet de Messias zijn? Op een moment zou je kunnen zeggen dat ze beseft, alleen de Messias kan me hier nog uit redden. Is hij er? En weet je, jij zit misschien met je pijn, met je nood, met je schuld. En je hebt soms het gevoel dat de Heer heel ver weg is. Maar het evangelie verkondigt ons dat in elke pijn, in elke nood, in elke schuld, Christus al aanwezig is. En dan moet ik denken aan Jacob. Het gaat hier over de Jacobsbron. Jacob die op een gegeven moment door eigen schuld, dikke bult, vluchten moet. Hij heeft zijn broer en zijn blinde oude vader bedrogen. En dan ligt hij daar te slapen met die steen onder zijn hoofd, weet je wel. En dan is hij die droom van die ladder waar die engelen op en neer gaan. Is er wel eens opgevallen? Ze gaan eerst naar boven. Ik dacht vroeger als kind altijd, de Heere God laat een ladder naar beneden en dan stuurt hij wat engelen naar hem toe om te bemoedigen. Nee, die engelen zijn er al. En die gaan even naar boven om een rapport uit te brengen. En dan zegt de Heere God, gauw terug, ga met hem mee. Zoiets. En dan wordt Jacob wakker en dan zegt hij, God is hier en ik heb het niet geweten. In jouw pijn, in jouw nood, in jouw schuld, is God al aanwezig, ook al heb je het niet geweten. En bij de bron van Jacob, die bedrieger, die mislukkeling, die tekenend was voor haar onvervulde leven. Want ze kwam alleen, hè, op het heetst van de dag. Dat is natuurlijk te idioot voor woorden, dat doe je niet. Dan hou je je siesta en dan kom je daarna met alle vrouwen van het dorp, gezellig, lekker kwebbelen, samen naar de bron. Dus er was toch wel iets, er was ook een stukje eenzaamheid. Het verlaten individu, waar ik het net over had. Maar daar bij die bron, die teken was van haar onvervulde leven, vindt zij de ware Jacob, die haar leven echt vervullen kan. En let dan op dat ene zinnetje in vers 28. Lees je zomaar overheen. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen. De vrouw liet haar kruik staan. Die kruik, die het beeld was van haar onvervulde leven. Waar ze elke dag in haar eentje mee naar die bron liep. Waar ze elke dag weer, die ze elke dag weer moest vullen zonder dat ze ooit verzadigd werd. En nu heeft ze de Messias ontmoet. En ze laat die kruik staan. Ze laat dat oude achter zich. Ze laat dat onvervulde achter zich. En ze gaat naar het volk toe. En ze zegt, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En mijn vraag vanmorgen aan jullie is, welke kruik moet jij vanmorgen hier achterlaten? Met welke zonde moet jij breken? Welke wond moet je bij Jezus brengen om geheeld te worden? Welke gebondenheid moet worden verbroken? Wat is jouw kruik die je elke zondag maar weer meesleept en weer mee naar huis neemt? En waarvan Jezus vanmorgen zegt, breng hem nou hier, want ik kan je levend water geven. We gaan het lied zingen, al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. En ik stel voor dat we dat staande zo dadelijk als een gebed gaan zingen. Maar ik wil je ook gewoon uitnodigen. Om als jij nu weet, en wie de Heer aanspreekt, die weet het, dat er een kruik is die je achter moet laten. Die je niet weer mee de deur uit naar huis moet nemen. Kom dan even naar voren. En ga hier staan of kniel hier neer. Zijn prachtige kleden om te knielen. En blijf hier gewoon even zitten. Terwijl dat lied over je heen gaat.
En zeg het in je hart tegen de Heer. Heer, hier is mijn kruik. En ik wil hem achterlaten. Ik wil er niet mee teruggaan. Ik wil breken met die zonde. Ik wil heling voor die wonden. Ik wil bevrijding. Nogmaals, iedereen weet wel wat zijn kruik is. Dat hoef je ook hier niet te vertellen. Dat is tussen jou en de Heer. Maar laat die kans niet voorbij gaan. Om vanmorgen, net als die vrouw, bevrijd naar huis te gaan. Gevuld, verzadigd, de dorst gelest. En als je tot het eind blijft zitten, zal ik daarna voor jullie bidden. Maar het is ook prima als je even blijft zitten en dan weer teruggaat naar je plaats. Voel je daar vrij in. Zullen we gaan staan en het lied met elkaar zingen? En een slokje water moet ik. Ja.

Heer Jezus Christus, dank u dat u gekomen bent om ons te ontmoeten. Dat u ons zelfs hebt opgezocht, want u moest niet alleen door Samaria. U moest ook door Appingedam. En u moest door ons hart heen. En dank u hier voor de 6 kruiken die hier vanmorgen zijn neergezet. En die niet mee terug naar huis gaan. Maar die u overneemt en die u vult met dat levende, springende water. Heer, ik bid u voor ieder die hier geknield is, dat dit leven een leven mag zijn dat helemaal vervuld wordt met u. Wilt u hun verzadiger zijn? Wilt u hun genezer zijn? Wilt u de verbreker zijn van banden? Wilt u de vergever zijn, de koning in hun leven? Ik zegen je in de naam van Jezus Christus, de Heiland en de Heelmeester. Hij geeft je wat je nodig hebt, wat hij heeft gezegd. Ik ben het en ik heb alles wat jij nodig hebt. En ik kan het en ik wil het je geven. En Heer, zo bidden we voor elkaar hier in de kerk. Heer, ik dank u dat u onze weg steeds weer kruist. En ik bid u zo, Heer, voor ieder die hier nu ook staat. Ook voor de mensen die nog worstelen met hun kruiken. Heer, dank u voor uw geduld, uw genade. Wilt u genadig in hun leven aanwezig zijn? En help hen om in de komende week gaandeweg ook kruiken achter te laten, het aan u toe te vertrouwen. Bied u voor deze gemeente, dat zij een gemeente mag zijn die werkelijk lichaam van Christus is. Christus zichtbaar maakt in deze stad, in deze omgeving. En we bidden ook samen voor uw kerk wereldwijd. Bijzonder daar waar ze wordt vervolgd en verdrukt. Heer, we hebben daar zoveel van te leren, want vaak zijn dat juist de plekken waar mensen heel diep met u verbonden raken en vrucht dragen. Maar zegen die kerk, bewaar haar. En bewaar deze wereld, Heere God, waar zoveel nood is, waar zoveel eenzaamheid is, waar zoveel gebrek aan gemeenschap is, waar zoveel verlaten individuen rondzwerven, maar waar ook oorlog is en geweld, waar mensen op de vlucht en ontheemd raken. Geef ons een hart vol liefde en barmhartigheid. En draag deze wereld, Heere, tot die dag waarvan we gezongen hebben, dat u komt om alles heel te maken. En daarvoor prijzen we uw naam, Vader, Zoon en Geest, tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja. Amen. U mag blijven staan en jullie mogen gaan staan. We gaan de zegen van de Heere God ontvangen. Als je nog behoefte hebt aan persoonlijk gesprek of persoonlijk gebed, er is een gebedsteam. Die staan hier vooraan straks. Dus dan kun je je daar melden. Achteraan is de koffie en de thee. Dus ik zeg altijd, daar, dat is voor het vlees en dit is voor de geest. Dat is allebei belangrijk. Ook om elkaar te ontmoeten. En Henk wees mij net op dat elke dinsdagavond hier een samenkomst is waar iedereen welkom is, waar ook gebeden wordt voor precies die dingen waar we het vanmorgen over gehad hebben. Dus wees ook welkom dinsdagavond en daar kun je ook je kruiken achterlaten. Zullen we ons hart openen voor de zegen van onze God? De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus onze Heer en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen, totdat hij komt. Amen.

waren verbonden met de baptistengemeente in Appingedam, waarin de spreker was Teun van der Leer. We zijn bijna aan het einde gekomen van een Omroep Eens Delta en Omroep Eens en Omroep het Oogland van het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Volgende week zijn we er weer en dan komt de kerkdienst vanuit de NGK Appingedam. We gaan afsluiten met een instrumentaal nummer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Eerst was er veen en alles onbegon. Het land was jompig en geen mens deed kon er wonen. Toen kwam de tijd van

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Thank you.
1: Breakdown after first thing. Breakdown.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige leven en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op het Hogeland.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.
6: Yeah.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En goedenavond iedereen. Het is zondag, even pieken hoor, 19 juli 2026. Dit is Commander.
1: Alweer.
0: Alweer, Mike.
1: Ja, nou ja, we zijn even, we zijn even een paar weekjes op vakantie geweest. 2-3 weken. We twijfelden erover hoe lang het alweer geleden was.
0: Ja, dat ging zo lekker.
1: Wat?
0: Geen zo lekker. We plakken er nog één aan.
1: Ja, ja, ja, nou ja, dan kwam dit er weer tussen en dat er weer tussen.
0: Ja, we hadden van alles wat te doen. Rockledoys. Jij had toch een, hoe heet dat?
1: Balans.
0: Balans.
1: De voorraad tellen en dat soort dingen.
0: Ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen.
1: Ja, ja, ja.
0: En, ik kan wel denken, de radio is het belangrijkst, maar helaas.
1: Ja. Nee, dat ging even anders. Maar we zijn er weer.
0: En vandaag hebben wij de editie vakantie.
1: Ja, nou ja, het is, nou, de bouwvak begint ook natuurlijk.
0: Ja, de bouwvak is net begonnen. En ja, lekker vakantie. 3 weken, 4 weken. Wat is dat tijd? 4 tegenwoordig toch?
1: Ik heb
0: geen... 1 week ervoor, 1 week daarna. Maakt niet uit, het is vakantie.
1: Ja, daarom. Het was gisteren alweer Zwarte Zaterdag, toch? Dat is toch... was dat gisteren?
0: Ja, Zwarte Zaterdag. Gele, blauwe.
1: Dat er allemaal files staan.
0: Ja. Ik geloof, ik hoorde dat de ringweg van Parijs of zo, met al die bosbranden en zo, die was helemaal afgesloten. Oh, ja, dus dat was ook één grote chaos daar zo. Dus ben blij dat ik er niet tussen zit.
1: Nee, ga je nog op vakantie?
0: Ja, ik ga die kant nog op. Dus dat wordt nog spannend.
1: Ik wens je veel succes.
0: Ja, dus nou, in ieder geval zin in. Ik denk dat we een beetje een route omheen nemen.
1: Ja.
0: Helemaal buitenom. Ja, maar ja, ja. Dat stippelt de vrouw allemaal uit en... Ik zit ernaast.
1: Ik zie nou pas dat jij je microfoon ondersteboven hebt.
0: Ja, oh ja. Oh, dat is een beetje DJ-stijl.
1: Oh ja. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is goed. Nou, hey, zullen we lekker beginnen? We beginnen met een echt zomers nummertje.
0: Ja.
1: We hebben het thema vakantie en holiday. Er zijn zoveel nummers met vakantie erin en met holiday. Maar we beginnen met een echt zomers nummertje. André Hazes.
0: André Hazes.

0: En daar begint ons achtergrondmuziekje.
1: Oh, ik zei net tegen jou, ik doe even een dieltje. Ja. Maar die vergat ik zo net, hè?
0: Ja,
1: maar achtergrondmuziekje.
0: Ja, ah, doe het toch.
1: Maar ik zal ik dat jingeltje er nog in bij.
0: Ja, doe maar één keer. Ja. En dat was hem dan. Een lekkere jingle, hoor. Oh, we gaan nog door.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh.
1: Dus, kijk. Hoppakee.
0: Hoppakee. Nou, je hoorde André Hazes met de zomer.
1: Ja, lekker even meebrullen, hè?
0: Ja, dat is echt zo'n zomers, lekker zomers nummertje. Als ik die hoor, dan krijg je er echt al zin in.
1: Ja.
0: In de vakantie. En dan moet ik niet denken hoe de vakantie begint. 2 dagen auto rijden en dat soort dingen. Dan zie ik er wel tegenop.
1: Mm.
0: Maar hier krijg je wel een goed gevoel van.
1: Ja.
0: Nee, jij niet?
1: Nou ja, ik ga lekker
0: even
1: vakantie. Nee, ik ga niet op vakantie.
0: En waarom ga jij niet op vakantie?
1: Nou, ik ga naar Tunesië.
0: Tunesië?
1: En Balkonië ga ik.
0: Ik wist niet dat hij ook een Balkonia had of zo.
1: Ja, nee, ik ga niet weg. Nee. Personeel gaat wat op vakantie. En ik ga gewoon lekker door. Maar ik probeer wel af en toe even een middagje vrij. Of even een dagje vrij of tijd vrij.
0: Ja, dat is ook wel een soort vakantie voor jou, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Het is wat... Is wat anders.
0: Maar is het dan niet zo... jij werkt dan in een winkel, om zo maar te zeggen. Ik mag de naam niet noemen.
1: Mm.
0: Maar is het dan zo dat jij hebt een bepaald merkwinkel. Maar heeft dat merk dan niet een bepaalde regeling of zo? Dat hij zegt van, jij neemt 2 weken vrij en ik zet 10 mensen in die winkel voor jou en je vakantie.
1: Nee. Ik ben verantwoordelijk zelf voor de winkel. Dus zij leveren de spullen, maar voor de rest...
0: Dus eigenlijk kun jij gewoon geen vakantie nemen?
1: Nee, ik kan wel vakantie nemen, hoor. Zeker. Maar we hebben niks gepland en we gaan gewoon lekker door. En meestal als je een weekje weggaat, zeg maar, dan... Heb je die week ervoor extra werk en die week daarna ook extra werk? Niks aan het personeel of zo niet, maar gewoon administratie en dat soort dingetjes. Je doet toch andere dingen? Dus nee, dit jaar niet. Maar dus, weet je, je kan het geld ook maar 1 keer uitgeven.
0: Ja, dat is zo.
1: Moet nog wat in huis doen en dat soort dingen. Dus,
0: jij wou nog een nieuwe voordeur, toch?
1: Ja, ook. Ja, dat is duur, hoor.
0: Een voordeur, ja, zeker. Ja. Die zijn hartstikke duur.
1: Ja, we hadden nou een oude voordeur en die hebben een beetje... De overbuurman heeft dat een beetje opgeknapt. Ja, het lijkt wat, maar er moet eigenlijk zo'n... tegenwoordig moet je zo'n geïsoleerde voordeur erin.
0: Ja, om aan jouw waardes te komen.
1: Ja. Dus, maar die zijn vrij prijzig. En dan moet je kozijn weer aanpassen. Dus, ja.
0: Ja, want je voordeur is net zo duur als een hele vakantie, hoor.
1: Nou ja, het ligt eraan waar je heen gaat. Maar,
0: ik denk dat voor zo'n voordeurtje daar kan je best een leuke vakantie doen.
1: Niet met
0: 4, 5 man, maar voor jezelf.
1: Nee, zeker. Ja, ik ben eigenlijk... Nee, het is al voor mij al een paar jaar geleden dat ik op vakantie ben geweest.
0: Oh, ja. Nou, dan wordt het toch wel eens een keer weer een beetje tijd.
1: Nou, dat niet, maar ik heb geen idee wat het tegenwoordig kost. Maar
0: veel, heel veel.
1: Ja, maar is het dan verstandig om last minute te gaan? Of,
0: Het is verstandiger om niet te gaan, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. nou, dan praten we zo nog even verder over. Maar ik heb een nummertje klaarstaan. Holiday. Nou, vakantie.
0: Het is weer holiday, ja. En dit is speciaal voor alle kappers die met vakantie gaan, denk ik.
1: Ja.
0: Je gaat luisteren naar 10cc en Dreadlock Holiday.

0: Ja, hij doet het, ja.
1: Iedere keer als het nummer is afgelopen. Ja, als je op televisie ziet, kan je het misschien zien. Op TikTok kan je het zien.
0: Ja.
1: Maar dan wil Benny de microfoons indrukken en valt het hele paneel uit.
2: Ja, je valt helemaal uit. Alle lampjes weg.
1: En gelukkig hebben we twee paneels, maar op het ene paneel waar ik achter zit, daar zit geen microfoons.
0: Nee.
1: Dus dan kunnen we niks zeggen. Dus ik drukte maar gauw het volgende nummertje aan. Dien Sonders met vakantie in eigen
0: land. Goed ook, jij was wel snel.
1: Ik was heel snel, maar als je het stilte thuis hoorde, kwam het daardoor.
2: Nee, maar het is toch
1: en
2: wel raar,
1: heel toevallig, nou gingen we weer live, zeg maar, praten. En Benny drukt op een knopje en alles viel weer uit. Ik weet niet of het aan Benny ligt. Of dat het gewoon toevallig is.
0: Ja, druk ik te stijf misschien op de knopjes.
1: Ja, dan misschien wel.
0: Ja. Ik weet het niet.
1: Nee.
2: We gaan verder. Je hoort het, Dien Sonders vakantie in eigen land.
1: Ik vind het nou wel heel spannend.
0: Ja, met de camper naar Drenthe.
1: Ja.
0: En wat kunnen we nog meer doen? Met de bus naar Zuurloos. Ook leuk.
1: Oh, daar moet ik ook nog even heen.
0: Ja.
1: Dat was nou mooi weg geweest.
0: Je zegt het nou wel, maar iedereen gaat wel heel ver weg. En wij ook. Frankrijk, weet ik veel, Spanje, Italië.
1: Nee,
0: jij niet. Maar eigenlijk, dicht bij huis is het echt heel leuk. Het is gewoon bij ons in de achtertuin. En dan heb ik het over de camping Zuiderhorn, camping bij de Brede.
1: Ja.
0: Maar ook de Zuurloos heeft tegenwoordig een camping en een camperplaats en zo.
1: Ja, klopt.
0: Nou, het is echt waar, zoals het afgelopen week was met dat mooie weer. Dan zijn dat ontzettend mooie plekjes.
1: Het is hier genoeg te doen. Je hebt een doezoe, zo'n insecten.
0: Ja.
1: Een klimtoren.
0: Zo'n klimwereld. Ja, eigenlijk van al. Ja, wat dan nog?
1: Wat een fun. Dat is ook leuk.
0: De
1: Zuurloos kan je fijn. Gezellig.
0: Eigenlijk hoef je helemaal niet weg.
1: Nee. Museum in Warffum.
0: Je hebt het hele jaar vakantie hier.
1: Ja, maar ik heb altijd vakantie.
0: Ja, jij wel, ja. Je komt altijd wel heel relaxed over, trouwens.
1: Ja.
0: Is dat echt?
1: Nee, is het gespeeld allemaal gespeeld. Ja, sommige mensen, als ze stress hebben, dan worden ze heel druk en ik word heel rustig.
0: Ja, vertel mij wat. Ja, ik weet er alles van. Hey, maar wij zitten tegenwoordig ook op TikTok.
1: Ja, hallo,
0: we zwaaien even naar TikTok en dat is wel heel leuk, want dan kun je ook van die berichtjes sturen. Ik zie hier ook van Anita Rutjens, die zegt, mooie muziek bij jullie daar. Nou, kijk, dat vind ik toch leuk om te horen.
1: Ja.
0: Dat zijn complimentjes, daar word ik blij van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, daar doe je het voor, toch?
0: Daar doe je het voor.
1: Ja, zeker. Ik weet niet of iedereen het eens is met het volgende nummer van ons.
0: Ach, weet ik niet. Ik denk dat dat ook wel leuk is, hoor.
1: Ja, ik heb deze nog niet zelf gehoord. Gerard Jodeling. Ja, ja, we hebben vakantie. Dus,
0: ja.
1: We hebben vakantieholiday. Dus gaan we luisteren.
0: Ja, ik zeg slinger hem er maar in.

0: Nou, kost zeker minder.
1: Ja, ik vond hem best wel leuk. Beetje,
0: ja, ik vond hem leuk, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar even,
1: er gebeurde hier van alles. Maar dat, ja, gelukkig kreeg je dat niet mee. Maar Benny kreeg een appje.
0: Dat moet ik even terugzien hoor.
1: Nee, in je WhatsApp.
0: In mijn WhatsApp?
1: Ja, dus, maar kijk maar even rustig straks.
0: Nee, ik denk dat dat een reactie was op mijn uitslag voor Argentinië en Spanje. Ik heb gezegd 10-0 voor Spanje.
1: Ja, dat, nou ja, ik weet niet of iedereen het daarmee eens is.
0: Maar hebben we vanavond ook nog, hè? Ook nog de finale van de WK.
1: Ja. Ja, ik ben niet.
0: Dat weet niet.
1: Oh ja, ik was al een beetje klaar met de WK natuurlijk.
0: Ja, nou, ik was een beetje klaar met... Ja, gisteren was het trouwens best wel leuk, Engeland.
1: Ja, ik wou eigenlijk niet kijken, maar toen kreeg ik allemaal berichtjes van doelpunt, doelpunt, doelpunt. En ik denk, nou, moet ik toch hem kijken.
0: Ja, ja, nee, ik wou het ook niet zien. Tot er een keer 5 van die coaches binnenkwamen. We mogen hier voetbal kijken. Nou, ja, dan moet je dan.
1: Hè? Dan moet je 5-1.
0: Ja, dat verlies je. Ja. Ja. Dus ik zat voetbal te kijken.
1: Ja.
0: Ik heb 10 doelpunten gezien.
1: Ja. Oh, ja, zeker. Ja, ja, een beetje vreemd. 4-0 voor. En
0: ja, dan, maar ja, het is een beetje de troostfinale. Dan gaat het altijd een beetje anders. Dus je ziet niet zo druk meer op. Ja, of je nou derde wordt, vierde wordt.
1: Ik denk dat vanavond toch wel een aardige strijd wordt. Schoppartij, denk ik.
0: Ik denk het ook wel. Als je, als je terugkijkt naar de Argentijnen tegen Engeland, hoe dat ging. Dan denk ik ook van, nou, dat is geen voetbal meer. Dat is haast een beetje rugby. Maar we gaan het zien.
1: We gaan het zien. De beste winst, zeg ik dan. Hè?
0: WK in Amerika. Is dat een leuke vakantiebestemming trouwens? Amerika?
1: Weet ik niet. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar,
1: wat is het verste waar jij ooit bent heen geweest?
0: Het verste? ik denk Italië.
1: Oh, Italië.
0: Het wat afstand richting Rome. We zijn in Rome geweest een keer. Dat is van de hele rij hoor.
1: Dus, nee, ik ben een keer naar...
0: Nee, Mallorca ben ik ook nog heen gevlogen. En... hoe heet dat? De Canarische eilanden?
1: Ja, ik ben een Canarische eilanden geweest. 2. En ik ben een keer naar Turkije geweest.
0: Turkije. Ja. Dat is heel warm, zeggen ze. Hoef ik niet heen.
1: Maar dat ligt eruit welke periode we meestal gaan.
0: Ja, dat is ook zo. Ik heb beter in de winter gaan.
1: Ja?
0: Ja, dat denk je niet?
1: Ja,
0: dan zie je koud, dus daar lekker warm. Ja, dat denk ik.
1: Ja, als je daar 18 graden of 20 graden is, het daar ook niet lekker, denk ik.
0: Ik heb geen idee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Nee.
0: En zeker, ik ben eigenlijk nog nooit in de winter naar een warm land geweest.
1: Nee.
0: Nee, dan blijf je eigenlijk altijd thuis.
1: En met zoals je ouder wordt, dan ga je dat toch een beetje doen? Een beetje
0: misschien ben ik nog niet oud genoeg, Mike.
1: Nog niet? Hoe oud moet je dan wel zijn? Je dat
0: nou, dat duurt nog wel even.
1: We zaten een beetje in Nederlandstalige hoekjes, toch? Ja, vakantie in eigen land, Dien Sanders hebben we gehad, Gerard Jodeling hebben we gehad, vakantie met een garantie. Dat zong je.
0: Ja, zeker.
1: En we hebben nog eentje. Want daarna krijgen we wat Engelse nummers. We krijgen nog de Bee Gees, Madonna, Green Day. Oh, en dan gaan we weer over naar Nederlands.
0: Ja, het wordt wel leuk.
1: Ja, zullen we gewoon gooien we erin. Corrie.
0: Ja, Corrie.
1: Donnie.
0: En Donnie.
1: En Extends.
0: Extends.
1: Vakantie.

0: Dit is minder. Ja, hij blijft leuk.
1: We kunnen de jingles zelf ook een keer inzingen. Dat is ook wel leuk.
2: Ja. Hoe wil je dat doen? Hoe zie je dat voor je?
0: Dit is minder.
1: Nee, de geluidjes kunnen we wel met de computer maken.
2: Oh, jammer.
1: Dan doen we jouw stem. Jij kan dat wel.
2: Vind het zo leuk.
1: Dat DJ-gebeuren komt toch af en toe een keer weer omhoog, hè?
2: Ja, het blijft in je bloed, hè?
1: Ja, ja. Hey, Benny.
2: Ja?
1: We gaan even naar jouw tijd weer. We gaan naar de Bee Gees.
2: Zeg het maar, Mike.
1: Nou, je mag een gokje doen.
2: Mike, zeg het maar.
1: Ik ken dat nummer niet.
2: Ik zie dat een grapje op jouw lippen ligt.
1: Nee, ik zal hem niet maken. Maar,
2: maak van je hart geen
1: mokkel. Als jij aan Bee Gees denkt, waar denk je dan aan?
2: Nou,
1: hoge stemmetjes.
2: Hoge stemmetjes.
1: Ja, maar dit nummer... Nou, ik heb hem even geluisterd van tevoren, want ik kende hem niet.
2: Hier zitten ze eigenlijk niet in, hè?
1: Nee. Het is verrassend. Het is ook een langzaam nummer, dus we kunnen even een beetje zen worden.

0: toen hadden. Ja, dat leek me die tijd.
1: Ja, best wel leuk om een keer even uit te zoeken hoe van één band, hoe het verloop is geweest van Bee Gees.
0: Nou, dat kunnen we wel eens een keer doen.
1: Ja,
0: ja, we wel eens een keer één band pakken en dan van begin tot het eind.
1: Ik ben toen heel erg fan geworden van Bee Gees toen ze dat live concert hadden. Dat was niet alle Bee Gees, maar er was die ene Barry Kip, denk ik, die zanger.
0: Ja.
1: Met Barbara Streisand. Was dat Barry of was dat?
0: Nou, dat durf ik niet meer te zeggen. Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik weet niet meer of het Barry
1: was. Geweldig album is dat. Ja. Dat is echt mooi.
0: Maar het is wel leuk om dat eens een keer te doen. Want als je bijvoorbeeld naar Eigen Bodem kijkt, BZN, weet je wel hoe die begonnen is? BZN, de band zonder naam.
1: Ja, zonder naam.
0: Ja, zonder naam. Nee, maar bekend van Mon Amour en die Old Callahan en zo. Ja. Maar die zijn begonnen als een hardrockband.
1: Ja.
0: Ja, en Jan Keijzer was zo'n drummer, helemaal nog geen zanger. Maar ze zijn begonnen als een hardrockband.
1: Oh.
0: Ja, en dat later is dat pas de spanning.
1: Dat staat ook nog op band, dat muziek?
0: Vast wel. Als je gaat zoeken op YouTube.
1: Ja, en dan hardrockband. Echt hardrockband?
0: Ja, nou ja, een hardrock. Ja,
1: beetje
0: hardrock.
1: Heavy metal? Ja, beetje...
0: Nou, iets minder, maar...
1: Nou,
0: zo was het wel.
1: Oh, dat vind ik wel even verrassend. Dan moet ik wel, dan
0: zoek het maar op. Maar, ja. Heb jij misschien ook zo'n verrassend idee? Je mag ons altijd appen. Je kan altijd appen naar onze studio. En de nummer is... Je ziet hem niet, hè?
1: 06?
0: Ja, 06-139-28528. Stuur een leuk berichtje of deel iets mee. Verzoeknummertje, alles is mogelijk.
1: Dat is in de WhatsApp. Dat zien we hier in de studio.
0: Ja.
1: Heb je nou thuis... En je kijkt TikTok, mag je ook ons wel tappen? Dat zien we wel op TikTok.
0: Ja, dat zien we hier op TikTok.
1: Daar kijken we wel mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, dit is
1: iedereen die zal verrast zijn door dit nummer van de Bee Gees.
0: Dat denk ik ook.

0: We zwaaien even naar jou. Ik heb het over Saskia Wijma. En Saskia, dat weet ik. Ik ga heel even spieken op Facebook.
1: Ja?
0: Maar die heeft altijd een hele speciale vakantie.
1: Dat klopt.
0: Doet ze nu voor de tweede keer. En het bijzondere daarvan is, ze doet het allemaal op de fiets. Ja, ja. Je kijkt maar. Ja, fiets. Ik ben allergisch voor fietsen, hoor. Dus daar kan ik absoluut niet.
1: Volgens mij heb ik jou nog nooit op een fiets gezien.
0: Nee, dat is ook een hele grote zeldzaamheid. Als je het ziet, maak gelijk foto's, want dat zie je niet vaak. Maar Saskia dus wel, die fietst dus heel Nederland rond. Die begint echt bovenin, bij het huisje waar ze woont. En dan gaat ze helemaal zo naar onderen toe, bij de kust langs. En weet ik veel welke route ze er meer valt. Helemaal naar beneden en zo weer terug.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dan gaat ze overal vragen of ze ergens mag slapen en dat soort dingen meer. En dan hoorde ik dat ze dit jaar gaat ze het niet alleen doen. Ze gaat het samen doen met een vriendin.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan nog, ik moet er niet aan denken.
1: Nee, ik ook niet. Ik denk dat ik na een dag al wel denk van nou.
0: Hè? Nee, dus hey Saskia, als je dit hoort, stuur even een berichtje of zo. Dan kan ik het nog even zeggen. Tenminste, als je nog iets leuks wil zeggen of zo.
1: Ja.
0: Dan slinger ik hem nog even door de radio heen.
1: Ja.
0: Tenminste, ik denk niet.
1: Hoe lang doet ze daarover dan?
0: Ik heb geen idee. Dus Saskia, gelijk de vraag voor jou. Hoe lang doe jij eigenlijk over die fietstocht?
1: Ja, en hoeveel kilometers? Ja, ik ben wel even benieuwd.
0: Ja. Dus ik wacht even jouw berichtje af. Straks meer over Saskia. Ja?
1: Saskia.
0: Saskia.
1: Ja. Hey, Holiday.
0: Holiday.
1: Volgende nummertje met Holiday.
0: Ja,
1: deze kondig ik niet eens aan.
0: Deze heeft geen aankondiging nodig.
1: Komt-ie.

0: tijd. Nou, het was terug in de tijd met Retro
1: Ik denk dat die moet, ja, die jingle hebben we nog. Het was toch een beetje jouw tijd, hè?
0: Ja, nee, dat klopt ook.
1: Ja, dus dan moeten we de jingle ook wel gebruiken, hè?
0: Ja, hey, Mike, dit is heel leuk. We hebben er een luisteraar bij nu.
1: Ja?
0: Deze schone jonge dame, ik laat hem je even zien. Mm-hmm.

0: Het Hoge Land.
1: Hey,
2: ik, weet, ik was er even stil van.
1: Zag je dat
2: een andere jingle? Ja, je brak hem mooi af.
1: Ja, dacht ik.
2: Je hoorde Holiday van Madonna.
1: Ja, dit was een lange versie. Het duurde nog 5 minuten.
2: Ja, het duurde nog 5 minuten. Ik dacht, hier maken we een einde aan. Ja, niet aan Madonna, maar aan het nummer, hoor.
1: Ja.
2: Trouwens,
1: duurde ook niet lang meer.
2: Weer terugkijken op onze vorige uitzending. Hè? De Kings, Queens, Prinsessen, Prinsen en zo. Dit was toch weer de Queen of Pop.
1: Ja, nou, geweldig.
2: Dus,
1: ik ben niet zo. Ik vind de begintijd vind ik leuk. Van Madonna.
2: Nou, ze heeft echt wel leuke muziek.
1: Ja, vooral in het begin.
2: Ja, het is geen superzangeres of zo. Maar als je het totaalpakketje bij elkaar schroeft, dan is het echt een wereldster, hoor.
1: Ja, dat,
2: echt een wereldster.
1: Maar, jawel,
2: maar goed, niet op het een of ander. Nog even weer terug naar Saskia, onze fietser, een Nederland fietser op de vakantie. Dus. Is echt een aanrader, behalve voor mij. Mm-hmm. Ik ga het absoluut niet doen, want hier staat al wel van volgend jaar samen met jou rondje Nederland. Nou, dat doen we dus niet. Nee, absoluut niet. Saskia, vergeet het maar, zet het maar uit je hoofd. Never, nooit één keer. Dus, daarmee was ik wel toch wel duidelijk, Mike.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het heel raar gezicht is, jij op de fiets.
2: Ja, hey, Mike, nog even tussendoor. Dus, er staat iemand voor de deur.
1: Oh.
2: Ja. Oh. Wil jij de deur even open doen?
1: Zal ik beneden helemaal, denk ik.
2: Ja,
1: ik ga de deur open doen.
2: Ja. Ja,
1: nou, red je even alleen?
2: Nou, ik red me even alleen. Ja. Mike, ga even naar de deur. Die doet de deur even open. Praat ik nog even verder over Saskia. Saskia die fietst dus wel. Maar het is een beetje ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar een beetje vals spelen. Maar ze doet het wel op een elektrische fiets. Want ze heeft geen zin in zere billen. En als ze zere billen heeft, dan heeft ze een hele grote pot met pseudocreme bij zich. Nou, dat zijn al de berichtjes die ze hier zo heen stuurt. Op maandag gestart en de week erop weer op zondag thuisgekomen. Dus zo lang doe je er ongeveer over die 1500 kilometer. Elke dag ongeveer een 100 kilometer fietsen. Hey Jan, welkom.
3: Hey.
2: Dat is een gast binnengekomen rollen. Hartstikke leuk, Jan, welkom. Even om mijn verhaal af te maken. Saskia fietst dus heel veel. Maar wat ze ook heel goed kan, is die verhaaltjes vertellen. Elke dag weer komt er dan weer zo'n verhaaltje. Weer zo'n hele dagboek, zou ik haar zeggen. Van wat ze die dag allemaal weer meegemaakt heeft.
1: Waar komt dat op dan? Op Facebook?
2: Dat schrijft ze allemaal op Facebook. En dat is ontzettend leuk om te lezen.
1: Ja,
2: ik zou zeggen, als je echt niks te doen hebt in de vakantie, kun je altijd dat nog doen.
1: Ja, je kan haar gewoon leuk volgen, toch?
2: Ja, kan haar helemaal volgen.
1: Dan post ook waar ze is in Nederland en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Okay.
2: Dus echt heel, heel interessant. Dus echt een hele leuke vakantie. Ja. Als je echt in eigen land wil blijven, maar toch van alles wil doen. Nou, ik zeg, neem de fiets mee en ga maar achter Saskia.
1: Ik ga geen auto doen, maar ik vind de fiets wel heel knap.
2: Ja, maar ik zit al helemaal voor me. Saskia die gaat zo fietsen. En dan gaan er steeds meer mee. Een beetje zo'n Forrest Gump-stijl. Die begint te rennen. En dan komen steeds meer. Straks reist ze hier in Nederland rond met 500 fietsers erachteraan. Een beetje Tour de France.
1: Ja, zeker.
2: Ik zit al helemaal voor me.
1: Nou, gezellig.
2: Nou, dacht ik.
1: Zullen wij Jan even installeren zo? En dan gaan wij even naar Green Day luisteren.
2: Ja, dat is goed.
1: En in thema met Holiday.
2: Holiday.

0: Ja, dat hoeft. Maar ik krijg er nou niet echt een holiday of vakantiegevoel van dit nummer.
1: Nee, het is
0: wel een verrekte lekker nummer.
1: Het is een lekker nummertje, ja. Maar
0: we hebben een gast.
1: Ja, nee, ja, deze komt zomaar even binnenrollen. Nou, eigenlijk stiekem wist ik wel een klein beetje, hoor. Maar ik doe net alsof. Dat is veel leuker.
0: Ja, ik was minder voorbereid, maar dat is juist leuk.
1: Ja, jij weet het eigenlijk nog wel net. Maar het is Jan Zijlstra van de Popkanadhalzen. Jan, welkom.
2: Oh, je moet zo'n... wacht even, hoor.
1: Ja, Jan, ben je er?
2: Ik ben er.
1: Nou, dat is nog niet de goeie. Ik moet even kijken, hoor. Welke is het nu?
0: Ja, je hebt ze nou allemaal open. Dus hij zit er wel bij, denk ik.
2: Ja. Zit er erbij of niet?
1: Ja, we horen Jan.
0: Ja, voor mij wel.
2: Jij doet het, goed zo. Techniek is weer hersteld.
1: Ja, het is hersteld. Nou, maar even weten welke knopjes er zijn. Maar hij valt ook wel eens uit.
0: Dat hadden we net.
1: Ja, dat is net twee keer. Dan druk ik op de microfoon en druk hem gewoon aan. En poef, alle lampjes uit en dan doet er niks meer. En dan moet Mike heel snel zijn. En, en daar is hij.
2: Ja, Mike is snel, hè?
1: Ja, die is echt, jongen, echt zo vingervlug, hè?
0: Ja.
2: Dick en Mike beter dat die knop passeert gewoon.
1: Ja, precies.
0: Maar we hebben er twee, dus dan gaat het bij die andere. En het ligt altijd aan de apparatuur bij hem.
1: Ja. En bedankt, Mike. Nou, er zitten heel veel knopjes, maar ik heb ook heel veel vingers. Dus het kan haast allemaal tegelijk, maar ja, laten we het niet doen. Hey, Jan, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Maar er is een reden waarom jij even langskomt.
2: Ja. De eerste keer dat we hier zaten, dan hadden we eigenlijk net onze opnames achter de rug. Dat weekend, daar hebben we het dan over gehad. En daar hebben we een aantal nummertjes horen loten. En dan hadden jullie beloofd om, als de muziek gemasterd is, en riep voor de cd, dan kom ik hem laatst om dat bij jullie te bezorgen.
1: En dat is zover.
2: En dat is zover.
0: Wel heel leuk.
1: Ja, dit vind ik echt heel leuk. En ook hartstikke leuk dat het in onze uitzending is. En bij ons programma natuurlijk.
0: Ik vind dat een van de mooiste uitzendingen.
1: Ik heb wel gelachen hier.
0: Dat was echt geweldig.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. En we hadden ook een beetje de primeur, hè? De CD was toen nog helemaal niet uit. En toch hebben we wel nummers kunnen draaien toen.
2: Ja, maar die waren niet gemasterd. Nee. Dus dat was nog wat... ongelijk in volume en dat soort dingen. Dus ze zijn nog allemaal gemasterd. We hebben ze nog een keer weer overlusterd. En hier en door nog wat kleine verbeteringen aanbracht. Wat ons nooit nodig zijn was. En dat is nu eigenlijk geboren.
1: Hij is gefine-tuned. En de CD is klaar.
2: De CD is nog niet klaar.
1: Oh.
2: Maar de USB is wel klaar.
1: De USB is wel klaar.
0: Oh, maar dan kan ik straks wel even...
1: Dat gaan we doen.
0: Dan kunnen we wel even een nummertje draaien.
1: Staat er toevallig een vakantienummer op, Jan?
0: Iets over vakantie?
2: Ja, we hebben vakantie. Zomer weer.
1: Die gaan we doen.
0: Die gaan we zo in, Mike, gaan we zo in draaien.
1: Ja, Mike is hier de techneut, hè? Ik ben DJ analoog, zegt hij altijd. Het lukt me wel, hoor, maar ik moest af en toe een beetje vragen. Mike, wat zit de knopjes?
0: Ja. Zolang hij niet vraagt, dan is het.
1: Dan gaan we het tweede uur even doen. Dus je hebt wel even tijd, Jan.
2: Ik heb tijd voor jullie gereserveerd tot 8 uur.
1: Kijk, het is geweldig. Ondertussen gaat het wel heel leuk. Hè? Ja. Eerst al Saskia een beetje als gast op afstand.
0: Saskia moet niet maar kicken. Als ze gefietst heeft, dan moet ze maar inbijden.
1: Dat gaan we doen. We gaan Saskia uitnodigen als ze gefietst heeft. Als ze dan nog pug heeft. Maar ik denk dat wel 2-3 weken bij moet komen. Zo. Maar wij hebben ook eerst nog vakantie. Gaan we daarna doen.
2: Maar waarom jullie dan met Saskia?
1: Saskia.
0: Dat gaan we zo in vertellen.
1: Dat programma heet dan Fietsen met Saskia.
2: Ja. Oh, Fietsen met Saskia. Oké. Okay.
0: Thema fietsen.
1: Ja, thema fietsen. Nou, ja, thema fietsen. Met bicycle. Ja. Ja. Dus, het is niet erg dat je die uitzending dan alleen doet dan, hè? Want ik heb niks meer fietsen, ja.
0: Nee. Maar dan heb je des te meer vragen waarom ze het wel leuk vindt.
1: Dan doen we een klein stukje met de brommen bij. Daar kom ik wel. Ja, klein stukje op de brommen.
0: We hebben net hardrock gehad een beetje, hè? Met Green Day. Dat was wel heftig. Oeh, was dat heftig?
1: Ja.
0: Zullen we daar nou even een beetje Nederlandse rap doen?
1: Nederlandse rap? Ja, die is wel heel leuk. Ik zeg, Mike,
0: slinger hem er maar in.
1: Nou.
3: Woe, hangen, 5 minuten.
2: 5 minuten. Nou, dit is de USB worden. Die hebben.
3: Ja, oh ja.
2: Ja, maar ik zal hem even zo.

0: Geweldig nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja. Vroeger, als klein kind, dan moest ik dat, dan kende ik de tekst helemaal uit mijn hoofd. Helemaal meer.
2: Helemaal?
0: Ja,
2: kon je die hebben uit je hoofd?
0: Ja, zeker.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou, ja,
0: niet
2: meer, hoor. Zo rap ben je nu niet meer.
0: Nee. Ik heb wel moeite met teksten. Met liedjes. En, ja, dat is... Hey, Jan die had echt een mooie MP3. Een heel mooi kaartformaatje. Echt heel apart.
2: Ja?
0: Leuk.
2: Laat hem even zien in TikTok. Wij zijn ook op TikTok live, Jan.
3: Oké. Okay.
2: Dus, en het leuke is, we zenden nu op onze eigen TikTok live uit. En we zijn ook doorgelust naar DJ Bert, toch?
0: DJ Bertus.
2: Ja, DJ maar Bertus,
0: daar gaan we tweede uur even meer over vertellen.
2: Ja, daar gaan we straks meer over vertellen. Ja.
0: Even kijken hoor. Dat zat de techniek. Kijk, zo. En dan is het een USB-stickje. En er staan alle nummers op van een geweldig... hoe heet dat? Fladderak en Molleboon.
3: Ja, Fladderak en Molleboon.
0: De CD. Het is nou nog MP3, maar het wordt een CD dus.
3: Ja.
0: Geweldig. Maar daar hebben we een mooi nummertje. We zijn in vakantiethema. En daar hebben we een nummertje uitgehaald. Kan je daar wat over vertellen? Over dat nummertje?
3: Ja, daar kan ik wat over vertellen. Het is een vrolijk zomers nummertje. En het gaat over de mooiste misstand die je gewoon in een harde zomer weet kan. Je bent aan het vissen. Je hebt mengel in het water. Je kreeg nog maar bezig, want het is veel te hard. Je hebt een ijsko. En je moet je halen snel als ik. Vanaf je valt bal nieuw op boksen. Nou, dat soort dingen zitten er allemaal in. Luister maar, dat is wel mooi.
2: We gaan als even luisteren, we hebben er straks nog een beetje meer over. Ja?
3: Nee, prima.
0: Oké, komt-ie.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21
0: graden. Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Geweldige timing, Benny. Precies op tijd.
1: Precies op tijd terug. Ja, zwaaien we weer naar de luisteraars thuis op TikTok.
0: Knap hoor. Ja. Ja. Ja, ik had al bijna een ander nummer in me staan.
1: Ja, ik zag je al met je vinger zo.
0: Ja, ik zag kijken al zo naar de gang. Maar je kwam precies op tijd terug.
1: Ja, dan raak je aan de praat en dan vergeet je het eigenlijk.
0: Ja, dat geeft niks. Je vergeet me wel vaker.
1: Ja, ja. Je bent eigenlijk mijn vergeet me nietje.
0: Ja. Hey, maar de kwaliteit vond ik echt heel goed, Jan. Echt.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, en ik vond het ook een lekker nummer.
1: Ja.
0: Lekker, maar ik zat even op de, noem je dit, een MP3 plaatje.
2: MP3 USB.
0: Ja, USB. Het kijken, maar ik zie nummers die we kenden van de vorige keer dat jullie hier waren.
2: Dat klopt.
0: Dus die kennen we mee. Ik zag ook Pedro's Pizza.
2: Ja.
0: En dan word ik gelijk nieuwsgierig.
2: Ja, nou ja, Pedro's Pizza, dat is een nummer. Een bestaand nummer. En dan moet ik even houden, dan sta ik nog denken van wel dat er is.
1: Ik zeg die ding.
2: Ja, ik doe zich meer denken.
1: Ja,
2: maar ik kom er zo naar hem op.
1: Kom allemaal van die gleuk door op de geur. Allemaal rimpels. Denk rimpels.
2: Volgens mij is het van Rowanese. Dat gaat over een pizzaboer. Die hier naar Nederland komt en die heeft een pizzazookje. Het is een holle leuk, vrolijk nummertje.
0: Oh, ik ga hem straks even op de computer zetten, dan kunnen we hem hier nog even luisteren.
2: Ja,
1: ik vind het
2: prima.
1: Ja, ik vind het goed. Lekkere vakantieverandering.
0: Vakantie eet je toch vaak pizza. Dus kan er gewoon allemaal bij. Maar ik heb nou een nummer klaarstaan al, want ik ga straks dit Pedro's Pizza daar even op de computer zetten. Maar daar moet ik even wat over vertellen.
1: Ja, daar moet je wel over vertellen.
0: We zochten op vakantie en toen dacht ik, hey, ik heb een... Iemand op TikTok waar ik vrienden mee ben. En die is wordt een beetje landelijk bekend. En dat is Ilse Visser. Ja, er staat een X voor, maar dat vind ik zo moeilijk uitspreken. Ilse Visser. En die is die heeft bedacht van ik wil leren zingen. En dus die is al, voor mij is al bij de 100ste dag. Maar die is gewoon karaoke gaan zingen voor TikTok Live. En zo is ze gaan leren zingen. Dus
1: ze kan zingen nu.
0: Nou ja, het begint een beetje te komen. Als je de eerste dag zag, en nou al inmiddels. Ze heeft al een videoclipje gemaakt en het staat al op YouTube en dat soort dingen. En toevallig heeft zij een nummer, die heet Fava Vakantie.
1: Nou, dat past toevallig bij ons thema.
0: Nou, dat dacht ik, dan is dat toch wel even... Dus als je TikTok hebt thuis, dan moet je even Ilse Visser opzoeken. Even vrienden worden. En het is echt heel leuk om te kijken. Ze heeft er zelf ook wel een beetje zelfsport bij. Maar af en toe dan komen er toch pas mooie toontjes uit.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar Mike.
0: Ja?
1: Ja, nee.
0: En voor mij is dit een beetje uit de beginperiode. Maar het is hij alweer 2 maandjes oud. Maar we gaan hem luisteren.
1: Ja, we gaan hem luisteren.
0: En dan ga ik even het nummer van Popke daar halsen op de computer zetten.
1: Is goed.
0: Laat ik je even alleen?
1: Ja, laat je mij alleen?
0: Ja.
1: Met Jan?
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar kom goed, hè?
2: Nummer is van Palemiger Spatzen.
1: Oh.
0: Oeh.
2: Oeh. Is nooit van Rowanese.
1: Oh, kijk. Hij stelt dat gelijk, hè?
0: Ja.
1: Hij is ook al zo snel.
2: Maar wat wil je de woorden vertellen, hè?
1: Hey, hier komt Ilse.
0: Ja, Ilse.

0: Nou, dat viel me niet tegen hoor.
1: Nee, je wordt er vrolijk van.
0: Je wordt er echt wel vrolijk van. Dus ja. Ik zag zelfs Jan, die zat hier helemaal zo.
2: Ja, leuk liedje.
0: Ja. Je moet Jan nog even een beeld doen. Even draaien, dan kunnen mensen thuis ook zien dat Jan er is.
3: Nou, horen ze
2: dat kent ze wel hun, ja.
0: Ja, ze horen wel, maar...
3: Ik weet niet of de techniek zo... Oh, ik ga dan gewoon zo...
0: Nou, even een flits. Een flits, niet te lang hoor, niet te lang.
2: Ja, ik ben in beeld, kijk.
0: Ja,
2: kijk.
0: Ja, maar ik vond het niet tegenvallen, Mike. Je zegt wel, dus je is aan het leren zingen, maar...
1: Ja, zeker. Jij hebt ook TikTok, dan moet je haar ook vrienden worden met haar. En dan ik zoek haar,
0: moet eerst de eerste aflevering even zien, eerst zo.
1: En dan zie je wel filmpjes van staan.
0: En dan zie je hoe het geworden
1: is. Ze doet het vaak live op TikTok. Dus,
0: ja, nou, ik vind het toch, ik vind het niet gek, ik vind het knap.
1: Ja, toch?
0: Ja, dus jij kan ook zingen, als je wilt.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Doe eens een stukje.
1: Nee, ik heb mijn zangstem thuis gelaten.
0: Oh,
2: nee.
1: Rappen wil nog wel een beetje, maar daar moet ik ook zinnetje voor zinnetje in spreken.
0: Op vakantie zingen we toch altijd allemaal?
1: Ja, maar daarom ga ik ook niet op vakantie.
0: Alleen maar om te zingen.
1: Ja, dat dan.
0: Jij wil niet zingen, ga niet op vakantie, maar dan moet ik zingen en dan is de vakantie weer...
1: Ik heb het mooi verteld, Benny.
0: Ja, ik heb het mooi verteld. even terug naar Jan. In de Popkanaal Dalsen.
1: Ja, Jan die zei, het kwam van Rowan Essen, maar hij verbetert zich.
2: Ja.
1: Je noemde een band?
2: Palmige Spatsen. Een Limburgse band.
1: Een Limburgse band, oké.
0: Okay. Ah.
1: Mijn Gronings is al slecht, maar mijn Limburgse is nog slechter.
2: Ja, dat kun je weer staan. Min ook, hè.
0: Met die zachte G.
2: Dus ik heb hem vertold van hoe het Limburgs naar het Gronings.
0: Oh, dat was wel moeilijk zeker, of nee?
2: Nou, veel meer.
1: Oh. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem eigenlijk graag horen, want ik ben nieuwsgierig.
0: Ja, dus het heeft even niks met de vakantie te maken. Maar wel.
1: Ja, vakantie eet je makkelijk toch? Vakantie.
0: Jij gaat
1: naar Italië toe, daar eet jij vast.
0: Jij
1: geen patat met frikandel, maar daar eet je een
0: pizza. Nou. Jij ziet ook overal een link, Mike, hè?
1: Ja. Ja, alleen bij jou. Voor mij ben jij de missing link. Maar...
0: Nou, doe maar. Slinger er maar in.
1: Doen we. Pedro's Pizza van Popkanaal Dalsen.

0: Het is een, echt een dag vol verrassing, Mike. Dit is een fantastisch nummer weer van de Pokonade Halsen.
1: Ja, ik vind hem wel leuk. Ja,
0: ik vond hem echt leuk. Echt zo'n Polonaise nummer. Niet op het een of ander, ja, maar hoeveel had je op toen dit opgenomen werd?
2: Wat? Niks.
0: Niks?
2: Nee. Ja,
3: het nummer haast wel. Want...
1: En is dit één take? One take, zeg maar?
2: Ja, nee, one take.
1: One take, ja.
2: Alle nummers ben trouwens... bijna alle nummers ben one take.
1: Oh, ik vind dat knap.
0: Ja. Nou ja, dit...
1: Ja, ik vind het echt knap.
0: Je ziet het, ik ben sprakeloos, Mike. Mm-hmm. Zie je dat? Ik ben helemaal sprakeloos. Ja,
1: maar,
0: kijk,
1: nee, maar kijk nou. Ik luister hem nog wel even terug, want we zaten een beetje te praten tijdens het nummer. Maar ik heb de tekst niet helemaal gehoord, maar ik ga hem nog even terug luisteren.
0: Nee, nou,
1: maar,
0: we kunnen straks alles luisteren. Hè? We hebben nou die USB hebben we nu.
1: Ja, daarom. Ja, heel mooi.
0: En weet je wat het leuke is? Wij hebben echt weer de primeur, hè? Hey, Radio Noord, eat your heart out.
1: Ja.
2: Oh, zo is dat maar even.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Steek je in je zak.
1: Ben je al bij Radio Noord geweest? Maar daar is nog geen linkje. Dus als er iemand luistert met contacten met Radio Noord... Ik vind dit wel...
0: Dit is zeker. Dit is zeker Radio Noord waardig.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Daar horen ze gewoon bij.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ze horen gewoon straks in de lijst alle 50 goud en dat soort verrassingen. Ja. Ik zeg, ik stuur even een berichtje.
1: Ja, gaan we dat doen? Jij kent iemand daar, toch?
0: Ja, ik ken nog iemand bij Radio Noord en die...
1: Dat vind ik ook.
0: Ik vind dat die dat gewoon hoort te doen.
1: Vind ik ook.
0: Maar buiten daarom, het hoort er gewoon bij. Het is te goed. Ja. Het is te groot voor ons.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook. Het overstijgt ons gewoon.
0: Nee, ja, hartstikke leuk. Maar, ja. Maar Jan, jij hebt straks... ik zie hier op Facebook... 29 augustus heb je de cd-presentatie. Vertel eens.
2: Ja, wie vond het goud om een officieel moment te hebben... om de cd te presenteren? Om al onze 21 Groningen nummers in ieder geval ten gehore te brengen. Dat doen we in Café het Houkje in Oschert. En dat begon om 8 uur 's avonds. Tot in de kleine uurtjes. Kijk, het is niet zozeer dat we al onze eigen nummers willen presenteren. Maar we zijn natuurlijk veel breder. We doen natuurlijk ook op alle feesten en partijen. Spelen we ook gewoon Nederlandse muziek en Engelstalig en soms een keer een beetje Duits. Dus we zijn wel wat van alle markten toe. Maar dat is eigenlijk het officiële moment dat we de cd presenteren. Ook met genodigden. Jullie zijn ook genodigd.
1: Oh, geweldig.
2: Oh, voor die avond. Hier is natuurlijk allemaal een beetje begonnen, Tony, in die tijd met Eppe Scholtens. En Loder in promotie dan met jullie. Dus u vindt het ook wel belangrijk dat jullie er ook bij zijn. Bij deze uitgenodigd.
0: Nou, dat zijn we zeker. Leuk. Maar ik ga niet daar wel in blijven kijken. Maar deze Jorg die dag, denk ik 20 augustus. Antoine allemaal.
1: Oh, die is al zo vaak jarig geweest, dat ken je wel een keer best. Laat het me niet hoor. Ik zit je straks bij de deur af, denk ik.
0: Ik denk dat je gewoon thuis stapt en ik moet de rest lopen.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Je neemt gewoon midden, Benny. Die kan zo het feestje vieren.
0: Ja, dat is ook zo. Nee? Nou, ik heb het er midden over. Maar gewoon heus het al wel, vast al wel. Dus 29 augustus in Café het Houkje in Oschert de cd-presentatie.
2: Jawel.
1: Wanneer zei je? 29 augustus?
0: Ja.
1: Nou, geweldig.
0: Ja, inmiddels is het nou 83 augustus, als je zo vaak zegt. Maar...
1: Ja, nee, maar mijn geheugen wordt ook minder.
0: Ja, meen je?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: Ik dacht dat jij zo'n fotografisch geheugen had.
1: Ja, wel, maar dat moet je wel altijd maar snel die foto's zoeken.
0: Ja, maar de flitser is stuk, zeg maar. Ja, ja, ja. Hey.
1: Maar we hebben nou een gast, maar volgende week hebben we ook een gast. Dat is nog een beetje een verrassing.
0: Ja, we geven ze wel een voorproefje straks.
1: Ja, wat voor voorproefje?
0: Nou, jij weet ik veel, jij verzint nog wel wat. Maar het is te leuk om nu alles...
1: Wij hebben van hem het TikTok-gedeelte geleerd.
0: Ja.
1: Heeft hij ons uitgelegd. Dus dat komt goed. Hij is DJ.
0: Hij is DJ, ja.
1: Uit Warffum.
0: Uit Warffum.
1: En voor de rest vertel ik nog niks.
0: Nee.
1: Maar straks, als iemand het weet, welke DJ...
0: Ik weet het. Nee.
1: Maar hij heeft zelfs een eigen radiozender. Hij heeft zijn eigen radiozender. Radio Warffum.
0: Nou vertel je wel weer heel veel, Mike. Nou weten ze het haast al, denk ik.
1: Denk je niet?
0: Nee. Nou, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Maar even terug naar de vakantie. We hebben nog wel vakantienummertjes.
1: Ja.
0: Dus er staat nog eentje klaar.
1: Dit is op jouw verzoek, dit nummer.
0: Lil Nas?
1: Ja.
0: Ja, is dat mijn verzoek? Ja,
1: toch?
0: Nou, als jij het wil,
1: Nee, we gaan luisteren.
0: Nee, dat is leuk. We gaan luisteren naar Lil Nas en Holiday.

0: Ja, het nummer was al afgelopen.
1: Dat gaat zo snel.
2: Dat krijg je met gasten. Hè. Dan ga je praten en dan vergeet je gewoon waarvoor je eigenlijk bezig bent.
3: Het is ook zo interessant wat hij allemaal vertelt.
2: Ja, en ik dacht, ik kan wel snel een nummertje doorstarten, maar het volgende nummertje heeft toch wel wat uitleg nodig.
3: Ja, die is wel uitleg nodig. maar wat ik wil zeggen, je komt aan de praat en dan wordt er nog veel meer verteld. Maar zoals Jan net ook al vertelde, het is niet alleen de nummers die ze hier op die cd hebben gezet. Mm-hmm. Dat is een beetje meer het omvormwerk, het eigen werk. Maar ze zijn ook nog een coverband.
2: Ja.
3: Ze draaien hand ook niet om voor een Jannes. Ik hoorde net de klok van Arne Muiden en dat soort...
2: Frans Bauer. Dat soort man.
0: Hey, ja. Ik neem aan, als jullie een avond gaan spelen en de zaal zit vol... passen jullie de nummers ook aan gaan de sfeer in de zaal, denk ik.
2: Ja.
0: Dus
2: ja.
0: Jullie hebben zo'n groot repertoire, dus jullie kunnen...
2: Je kijkt echt naar de reactie van het publiek. Wat men wil. En dat kunnen we eigenlijk nog wel ter plekke aanpassen.
3: Dus eigenlijk ben jullie een beetje een allround coverband, maar dan op zich running.
2: Ja, zo kan je hem, ja.
3: Ja, dat eigenlijk is een beetje de gooi, jongens.
2: Je bent ook wereldberoemd al in Algren.
3: Ja, wereldberoemd in Algren, ja.
2: Ah, ben je Roosschaal in Amsterdam.
3: Maar het komt steeds verder. Kijk, onze radio-uitzending, dat gaat ook ver over de grenzen natuurlijk, van Grun.
2: Ja.
3: Dus de bekendheid die komt er. Ja, in TikTok.
0: Ja, via TikTok zijn we vrienden met een radioprogramma uit Zuid-Afrika.
3: Ja.
0: Dus zover
3: rijken
0: we.
3: Het komt nou echt overal, ja. Dat is hartstikke leuk, man.
2: Ik ging hartstikke druk.
3: Ja, nou, kijk maar door.
0: Ja. Ik had nog even vragen, we gaan het over radio nog. Maar Roggeldice is net geweest. Hebben jullie ooit gespeeld op Roggeldice?
2: Ja, weer een keer voor 2 jaar terug, denk ik, Benny. 3 jaar terug.
3: Ja, 3 jaar terug, denk ik.
2: Toen kreeg we bij God

0: hartstikke gezellig hoor. Alleen ja, de vergunning die rijdt maar tot zover. En,
1: waren jullie op de zaterdag of de zondag?
0: Op de zondag.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het geweldig is op die zondag.
0: Ja, ja. En het was zo gezellig. Het ging maar door en het ging maar door. En toen dacht ik van nou, het is klaar. En toen we gewoon Jan weer. En toen dachten we, nou ja, nog één nummertje. En dan, ach, klaar.
1: Het publiek wou ook wel meer, denk ik.
0: Ja, en die ging al rustig door. En op duur was het zover. Dan ging ik, nou ja, dit is het laatste. Maar anders trek ik de stekker eruit. En ik stond echt met de snoer zo in mijn handen. Zo.
1: Het publiek boos, denk ik.
0: Ja, soms is het niet anders. Maar het was wel berengezellig toen.
2: Ja. Ja, en als we een keer begonnen, dan wil je ook bijna even om.
0: Nee, daar had ik het nog gehoord. Ja.
1: Dus. Nou, maar ik zie dat nog wel een keertje gebeuren.
0: Nee. Ja, nee, dat gaat.
1: Maar dan moet ik er wel een van tevoren nemen. Dan neem ik die zondag even vrij.
0: Oké, nee, nou ja.
1: Want ik hoor altijd dat die zondag altijd het leukste is.
0: Ja, ligt eraan waar je van houdt. Maar voor heel veel, en vooral Barfumers denk ik wel, in Holstreken, is de zondag toch meestal wat het gezelligst.
1: Ja. Voor mij, ik denk dat ik dat ook het leukste vind.
0: Ik denk, maar...
1: Deze... Dit jaar aan zijn kaliber ook.
0: Ja.
1: Op zaterdag. Dat was ook... ja, ken je dat, Jan?
2: Nee, dat ken ik niet. Nee.
1: Een beetje jeugdsentiment, maar dat is een beetje, bubbel.
0: Ja, bubbeling, ja, reggaeton.
1: Ja, maar dan Nederlandstalig vanavond.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, beetje dat...
1: laat me lekker vipen.
0: Ja, precies. Nou, laat me lekker vipen. Stap maar in die washing machine.
1: Dat is echt heel leuk.
2: Toch is dat wel populair.
1: Ja, bubbeling is nog steeds populair.
0: Wel heel leuk hoor.
1: Dat was echt.
0: Ja. Maar de volgende... Het volgende nummertje, die was in vroegere tijden ook vreselijk populair. En dan weet jij alles van mij.
1: Ja, maar ik deed die stemmetjes ook na en zo. Ja, geweldig.
3: Omeek!
1: Ja, dat is echt... Ja, daar had je stripalbums van en hele cd's. In thema, ja, gewoon een hele verhaal. Dat was, ja,
0: voor die stemmetjes ook allemaal natuurlijk. Waar is onze home, gebleven?
1: Ja, geweldig. Ja, ik, voor wie het niet kent, geniet ervan.
4: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
5: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
4: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: Ja, leuk. Ik heb eigenlijk het nummer niet geluisterd. Want sommige momenten is Ome Henk nog wel een beetje grof. Maar,
1: ja, soms wel een beetje.
0: Ja, hij was wel een beetje grof. Ja.
1: Vandaar dat jij het zo leuk vindt, denk ik.
0: Ja, ik vond het gewoon grappig. Dat heb ik net als met Rubber Robbie.
1: Maar jij zei net dat jij die stemmetje wel een beetje nadeed. Maar dan wil ik dat ook een beetje horen. Deed je die van Ome Henk na?
0: Ome Henk!
2: Ome Henk!
1: En die, die dingen, Ome Henk!
0: Nee, die hoge kan ik niet.
1: Nee, die andere. Nee,
0: die,
1: ja,
0: die, die kan jij heel goed.
1: maar heb je wel gehoord welk nummer op de dag ook is?
0: Ja, hoe heet dat? Ja? YMCA? Wel een beetje in de Army. In de Navy.
1: Dat was hem.
0: Ik wist het wel, maar ik denk, daar heb je ook wat te vertellen.
1: Ja, tuurlijk, Mike. Ja.
0: Wie
1: won er ook alweer met die top 40 quiz altijd?
0: Welke top 40 quiz?
1: Dat wat wij thuis doen. In dat doosje met die vragen allemaal.
0: Ja, dat spel?
1: De top 40 quiz of zo, weet ik veel.
0: Hoe heet dat nou? Dat is populair. Ja. En die kaartjes, en dan hoor je zo een stukje van het nummer.
1: Ja, ik weet het niet. Ik voel een kijkersvraag.
0: Nee, dat is wel heel populair.
1: Ik voel een kijkersvraag. Ik heb zoiets van, wie weet hoe dat spel heet?
0: Ja, ik kan er echt niet meer op komen.
1: Nee, ik ook niet. Maar hoe het spel heet, waar je al die vragen krijgt over top 40 en allerlei andere nummers uit allerlei.
0: En dan moet je
1: jaartallen en.
0: Ja, die en,
1: en
0: hoe het nummer heet.
1: Maar ik weet ook niet meer hoe het heet. Dus als jij het wel weet, dan mag je het appen naar ons toe. Naar 06-139-285.
0: Oh, ik zie het al. En er is al iemand hitster.
1: Wat? Ja. Tikkie.
3: Kijk, wie zegt wat? Anita.
1: Anita, natuurlijk. Ja, het zou het niet zo zijn.
0: Anita,
1: je hoeft niet meer thuis te hebben.
0: Dat is voor de mensen thuis. Anita. Dat is Benny zijn vrouw.
1: Ik ken haar niet.
0: Ja. En die luistert nou wel een keertje naar je.
1: Ja. Eindelijk, maar toch. Is ik ook eens een keertje vlug. Hè? Met het antwoord.
2: Laat er wel maar zeggen, dus. Laat er wel maar zeggen.
1: Ik duw net met een hoes straks.
0: Ik drop je echt af. Maar ja, Anita kan daar wat tegen, want laatst had ze ook een leuk grapje. Ik moest zo lachen dat de koffie over mijn handen ging.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was ook een goeie.
1: Ja, het was ook mijn koffie ook nog.
0: Ja. Jan die had, ik zei nog, we hebben nog alleen tijd om een nummertje van Popke Narrelsen te draaien. En welk nummertje dan? Nou, Jan die zei Mientje.
2: Ja, Mientje.
0: Ja.
2: Oh, een vrolijk nummertje, echt zomers nummertje. En het is een nummer van Bo Faito, hoe de Achterhoek volgens mij, of die Houk van Gelderland. En die heb ik ook maar verteld nog ineens. En ik vond het wel leuk, nummertje.
0: Ja, en waar gaat het precies over? Ja, over Mientje, denk ik.
2: Mientje gaat toen met me met. Dus het gaat over een jong en een wicht die op de kermis ben. En hij geeft haar een teddybeer. En hij vroeg hij of dat ze door met slopen kennen de hele nacht. In de grootte van dat hij dat ook mag.
1: Dat is de truc, Mai.
2: Ja. Ja, dat wist
1: maar, waar is het bij ons misgegaan?
2: Ja, ja, met die teddybeer.
1: Ja,
2: met die
1: teddybeer.
0: Nou, we gaan luisteren. Mientje van Mientje. Op kanaal.

0: met Hogeland.
1: Ik dacht, dat doen ze een keer een andere jingle.
2: Ja, dat was wel totaal
1: omroep,
2: anders.
1: Ja, ja, maar van de omroep hebben we ook jingles.
2: Ja, zeker. En dat hoort ook een beetje.
1: Beetje afwisseling.
2: Ja. Ja.
1: Hey, afwisseling gesproken. Dit was Mientje van Popke Nadals. Ja. Lekker nummer.
2: Ja, ik vind, ja, maar...
1: kijk zo maar.
2: Ja, maar ik herkende hem van de vorige keer. Want vorige keer hebben we hem ook gedraaid. Dus, ja, dat is echt... het laatste stukje voornamelijk is heel herkenbaar. Dat vind ik echt een leuk stukje.
1: Ja.
2: Ja, ja. Knap gedaan.
3: Ja. Ja, ik zeg, het kan niet beter. Ik zeg nog steeds Radio Noor. Ik stuur het wel door naar Nuino. Nuino Geertsma, die heeft ook zo'n radioprogramma. Ja. Misschien doet hij het wel.
2: Ja, dat gaan we doen.
3: Ja, dus Nuino, als je luistert, dan komt het naar je toe straks.
1: Gaan we regelen.
3: En dan een heel apart dingetje in een USB-stick.
1: Ja, maar
3: ik heb sowieso wel eens een keer eerder gezien in zo'n pasje vorm, maar dan noem ik muziek erop. Dat was altijd iets frames. Maar, ja. Nee. Is wel leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk.
3: Ja, ik zou haast zeggen, geef het zo uit.
4: Dat gaan we ook doen.
3: Oh, dat gaan we ook doen?
4: Ja. Samen.
3: Oh, CD en
4: CD
3: USB.
4: En de USB.
3: Nou, ik zeg, jongen, ik ken die beter.
4: De keuze is er ook.
1: Ken je dat beveiligen met de USB, dat ze dat niet gaan kopiëren en zo?
4: Nee.
1: Nee.
4: Oh. Maar dat ken je met CD ook niet.
1: Nee, dat is ook zo tegenwoordig.
4: Nee, die ken je ook rip.
3: Rip, maar je kan er nooit overheen branden.
4: Je kan er niet overheen brengen.
3: Nee, maar een USB-stick, je leeg holt niet meer anders op.
4: Ja, nou ja, dat mag.
3: Maar als dit erop staat, dan doe je dat niet natuurlijk.
4: Nee. Echte liefhebber nooit.
3: Echte liefhebber doet dat niet.
4: Nee. Of ze vindt Skype-muziek, dan weet je hem al erop.
3: Nou ja, smoken verschilt. Ja, dan was je...
1: Ik ken Benny kent veel, hoor. Benny kent veel.
3: Ja,
1: hele paneel die valt niet uit, hoor.
3: Ja, als Benny eruit. Ja, het is vandaag wel echt lekker raak, hè. Het is net een show.
1: Volgende week ga jij achter dit paneel, ga ik achter dat paneel.
3: Ja, gaan we zien.
1: En dan gaan we zien of die is. Ja, dat dan die deze Ajax valt.
3: Ja, het zal je gebeuren. Ben je een mooi bokje?
1: Ja.
3: Ja, één. Hey, ik val naar je nummer aankomen. Ik ben straks het bokje.
4: Ik ben straks het bokje.
3: Kijk.
4: Ik zal erover nadenken.
3: Ja, denk er maar eens in Mogeroy.
1: Dat is wel een populaire...
4: Nou, dit is wat ik eerder zei, maar doe ben straks het bokje.
3: Ja, dat ben ik wel voor. Straks ook denk ik als die toeskomen.
1: Ja, dat denk ik wel. Wat jij dan allemaal weer gezegd hebt over...
3: Ja, maar het is wel elke keer jouw schuld, Mike. Jij trekt mij er gewoon elke keer
1: in. Ja, dat is wel heel makkelijk om mij te
3: zeggen. Ja. En Anita zegt altijd, oh, een beetje voorzichtig zijn voor mij. Maar eigenlijk doe jij het.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat ze wel een kern van waarheid hebben.
3: Ik denk dat ik maar eens een keer met Malti moet praten.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja.
1: Succes.
3: Nou.
1: Nou, weer een verzoeknummertje voor jou. Ik zou jouw jingle er even in.
3: Ja, hallo.
1: Ik gooi jouw jingle er even in.
3: Ja. Met Retro Benny. Terug in de tijd. Ja, retro is je zeker. Hier komt hij dan.
1: Nee, deze heb je uitgekozen.
3: Nee.
1: Weet je welk jaartal dit is? Nee, jaartal.
3: Ja, ik zit te denken. Het is 82.
1: Nee.
3: Gokje.
1: Nee.
3: Nee?
1: Nee.
3: Vroeger?
1: Ja.
3: Later?
1: Ja.
3: Vroeger? Nog 70 jaren?
1: Ja, in jouw tienerjaren.
3: In mijn tienerjaren? Oh, 76.
1: 72.
3: 72. Nou, mijn tienerjaren zijn mijn babyjaren, man.
1: Is dat zo? Nou, ik had je ouder schat, maar...
3: Toen was ik misschien net uit de luiers misschien.
1: Ja, maar heb je ook heel lang in luiers gezeten.
3: Ja, ik schreef niet weer de rug omhoog.
1: Maar welk nummertje heb je uitgekozen? Welke heb je meegenomen?
3: Dit is een hele leuke. Dit is M. Camarina. We houden er even echt op Groningse bodem. Hè? Net als Jan. Ja. Jan is ook echt de Groningse bodem. Mm-hmm. En dat is M. Camarina ook. Die is echt een ras-echte Groninger. Mm-hmm. Maar ze hadden vakantie en die ging voorbij.
1: En waarom heb je dit nummer meegenomen?
3: Ik heb geen flauw idee. Jij zocht hem uit.
1: Even geluisterd. In Camarina.

0: Ja, hij doet het, hij doet het.
1: Alle knopjes doen het nog.
0: Ja, alle lampjes branden nog.
1: Weet je wie dat net zong?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, je was even weg.
0: Ik was eventjes even met Jan in gesprek.
1: Ja, dat was Roy Donders.
0: Donders.
1: Ik ken die wel.
0: Nou, Donder en Bliksem?
1: Nee, maar Roy Donders ken je toch wel?
0: Ja, ik ken Roy Donders wel. Ja,
1: maar is helemaal veranderd, hè?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, dat is
0: veranderd. Is hij nou Bliksem?
1: Ja, nou ja. Nee, qua uiterlijk en zo. Ik zag daar een videoclip van.
0: Ja, maar dat was zo'n jongen die had in van die huispakjes, liever zo.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Voor mij is een heel stuk afgevallen. En het is echt... voor mij die vrouw en kind. En, ja, het is allemaal...
0: Oh, Donders.
1: Ja, ja, Roy Donders. Ah, nee, maar ik kende dit nummer ook niet. Maar we zochten dus op vakantie en kwam dit nummer voorbij. Maar voor mij heeft hij ook wat zanglesjes gehad.
0: Ja, nou, soms kan het wel eens helpen.
1: Ja, ja, zeker. Maar ik vind het knap gedaan.
0: Ja. En toen was het stil, want ik kijk jou aan en ik eigenlijk brandt alweer die vraag aan mij. Van Mike, kun je ook zingen?
1: Nee.
0: Ik vroeg het zo straks al, maar
1: dat doe ik de mensen niet.
0: En we hebben altijd gepraat zo met Jan, zoals die ontwikkelingen die Popke Nadal zijn doormaken. Want je ziet echt dat het steeds beter wordt en groter wordt en de entertainment komt erin. En dan krijg ik ook wel eens die kriebels van, dat wil ik ook. Jou?
1: Zingen?
0: Nou, iets, weet ik veel.
1: Nee, we hebben wel eens geprobeerd om, maar voornamelijk met AI en zo, een nummer te maken. Dan een stukje inzingen en dan maakt de computer daar wel weer een nummer van. Maar,
0: dat is zo, daar hebben we al een paar keer gedaan.
1: Ik heb al heel veel teksten liggen hoor, voor liedjes.
0: Oh.
1: Gaan voornamelijk over jou.
0: Tuurlijk.
1: En die komen dan niet door de ballotagecommissie van jou. Dan zeg je altijd, gaat het nou weer over mij?
0: Ja, nou, wat je soms ook uitkraamt, nee.
1: Nou, maar je wil een keer een serieus nummer maken.
0: Een serieus, ja. Dan met jou?
1: Ja, ja.
0: Het gaat lukken?
1: Ja, dat gaan we proberen. Daar hebben we de hele zomervakantie voor.
0: Ja, we hebben straks wel vakantie. Dus dat zou we wel kunnen doen.
1: Volgende week zijn we er nog wel.
0: Natuurlijk. Ja, volgende week nog. En daarna hebben we een paar weekjes vrij af.
1: Ja.
0: En dan, gaan we een serieus nummer doen.
1: Nou ja, of dat is, ja, ik zou niet weten welk genre.
0: Ik ook niet. Maar nee, de radertjes die draaien nu al natuurlijk bij mij. Hè? Maar ik kijk je dan aan en ik denk van serieus.
1: Ik ben zelf wel een beetje van de rap. Hè? Ik ben een groot fan van Snoop Dogg.
0: Ja. Ja.
1: En jij bent een beetje van de DJ. Dus dan moet dat een beetje... hoe noem je dat? Dance. Jij zegt altijd EDM.
0: Ja, EDM.
1: Ja, wat betekent dat nog maar?
0: Electronic Dance Music.
1: Nou ja, dat. En rappen. Dus dan gaan we een beetje proberen samen te voegen. Dan wil ik wel rappen. En dan ga jij een beetje die...
0: Oké, okay, jij rappen en ga ik een beetje zo... Tjikke, tjikke, tjikke. Ja, ja. Slim Shady en dat soort spul. Ja, dat lijkt me waar.
1: Ja, dat lijkt me ook.
0: Nou, het is weer geboren, Jan.
2: Ja, ik hoor weer wat aankomt.
0: En zo gaat dat. Gaat het bij jou ook zo?
2: Ja, volk wel, ja. Wie went er daar wat beter dan wie zomerdag? Heb ik toch wat meer tijd voor, man. Ja, zo kan ik ook wel zitten te piegen en te noteren en te schrijven. En denk, oh, dat kan ook wel. En dan hoor ik leuk wel die melodietje. En ik denk van, nou, als die tekst bij dat melodietje past, dan is er weer wat geboren.
0: Ja, en zo gaat dat.
2: En zo gaat dat.
0: Eigenlijk is het best leuk, Mike.
1: Muziek is leuk.
0: Ja. Muziek is leuk. Muziek verbindt, muziek... Je snapt eigenlijk niet waarom er nog zoveel ellende in de wereld is. Met al het muziek. Als iedereen nou gewoon muziek ging luisteren...
1: Ja, dan hebben ze, dat denk ik wel, ja.
0: Daar waren we het klaar mee. Het was, vrede op de aarde.
1: Ja, maar ja, dat...
0: het zal wel een illusie zijn.
1: Ja, je hebt ook zoiets als Euro Songfestival... maar dat is ook alleen maar meleur en ruzie.
0: Ja, dat is ook alleen maar trammeland. Dan schoppen ze elkaar er ook al uit. En, het is een beter op Grunnige laad, ja.
2: Oh, dat dacht ik ook.
0: Die gewoon een Grunningse Eurovisie begonnen. Ja. Grunnige visie.
2: Grunnige visie, ja.
0: Ja, weer een idee. We zitten vol ideeën, Mike.
1: Ja, maar dan hebben ze toch bij regionaal en dan kan je ook nog landelijk.
0: Oh shit, is dat bedacht?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is er al. Dat is er al.
0: Hé, maar even tussendoor, Jan. Je maakt altijd muziek, maar in Popke Nadalhalsen. Maar er is natuurlijk ook een achterban.
2: Ja.
0: En die achterban, wat vindt die ervan?
2: Nou, die achterbaan die zegt, die is niet ding. En als je dat leuk vindt, dan moet dat maar down.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik ken Grietje net toevallig.
2: Ja.
0: Maar Roy zei dan ook altijd overal mee, hè? Wil je optreden?
2: Nee. Dat ken ook niet altijd. Want we treden natuurlijk ook veel op besloten club, maar op bruiloften, feesten en partijen. Daar kun je gewoon publiek mee nemen. En maar zoals de afgelopen twee weken terug in Del Ciel. Nou, dan staat ze door wel op straat mee te dansen.
0: Ja, kijk.
2: En dat vind ik ook wel leuk.
0: Nou, dat bedoel ik dus. En door de uitvoer, hè?
2: Door de uitvoer,
0: ja.
2: Ja. Nou, mensen maar niet mol.
1: Ja, we zijn al door de tijd heen.
0: Ja, ja, ik sta ook net uit naar de klok.
1: Ja, we hebben nog een minuutje
0: nog.
1: Ja, en eigenlijk kan je dan geen nummer staan. Of moet je nou hem laten staan?
0: Ja, dat kan ook, maar...
1: Zullen we er gewoon even uitgaan met Willeke Alberti?
0: Ja, we gaan er met Willeke Alberti uit.
1: En dan
0: volgende keer weer.
1: Ja, bedankt Jan.
0: Bedankt Jan.
2: Geen dank, jullie
0: en,
2: bedankt.
0: En bedankt Saskia nog voor de feedback over de fietsen. Dit was het vakantie-editie.
1: De volgende week?
0: Volgende week.
1: DJ Bertus.
0: Ja.
1: Oh, dan heb je verklapt.
0: Ja,
1: dan heb je verklapt.
0: Ja.
1: Komt-ie, Willeke. Tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Op één hand te tellen zijn de mensen die oprecht zijn. Blindelings vertrouwen, dat is link, net een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot de schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

schreef ik een liedje voor die. Maar het is nooit te loren, houdt die ook wel rond. Maar gewoon over mijn liefde voor die.

David nooit je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, nou kan ik dit toch goed leren. Ik gaf niet moois, maar ook zware tien. En bleef toch nog bestonden. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was begonnen en iets met mega. Boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord daar.

glimlach van oor tot oor. Met een lange stok in de ene hand en die andere.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

dat asiel. Belastest hem in jaskroeg en zat onder het kwiel. Toen was het van een old man, maar hij kwam op tiet. Baris, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haalde die snoet. Maar al gauw was toe wind, bij mij allemaal toes. Baris was het beste, wat ik ook.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

street. I keep it.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.